dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die in hun zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelwitten geraakt. Onder meer luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Volgens de VS is het een vergelding voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran laat al weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet het luchtalarm afgegaan. De VS en Iran praten intussen nog altijd over vrede, of dat is toch de bedoeling. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd opnieuw veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Al moet ze wel een enkelband dragen en dat ziet ze niet zitten. Journaliste Tessa Rens.
2: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Le Pen zei ook nog dat ze er alles aan gaat doen om te bewijzen dat ze onschuldig is. Op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
10: Good times. Great music. Dit is Joe Summer.

Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
8: Dit is Joe Summer.

0: onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jouw.
4: Ik krijg al meteen een mooie foto doorgestuurd van Joe Paradise Beach in Westende. Dankjewel, Filip, om die door te sturen. Morgen is het zover. Eerst worden wij samen wakker met het nieuws van 7 uur. Lore Brijsing, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Opnieuw aanvallen tussen de VS en Iran. Marine Le Pen komt op als presidentskandidaten. We bezoeken nog massaal grote schermen voor het voetbal. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt collega Tessa Rens.
6: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
5: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Er zijn al sinds vorige week stakingsacties bij AB InBev. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
7: Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk. Dat we weten waar, in welke gebouw is nog asbest aanwezig. Dat we daar waar het loskomt, waar het impacten hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
5: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Cafés, festivals en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. Op het WK voetbal zelf is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
4: Tot over een half uurtje, Lore. Madonna komt eraan met Borderline. Ik heb eerst nog twee files voor jou richting Brussel op de E19. 8 minuten aanschuiven tussen Kontich en Rumst en op de E429. Ook 8 minuten erbij tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
8: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand.

van exact 40 jaar geleden, 1986. Deze heerlijke van Madonna en Borderline. Een hele fijne woensdagochtend, 7:08. Ja, Filip die stuurde dus net die foto van Joe Paradise Beach door in Westende. Over iets meer dan 24 uur, dan gooien wij daar de deuren open. Het is echt een prachtige foto van ons ijssalon. Je ziet ook het podium waar Milk Inc. morgen gaat optreden. De radiostudio en dat allemaal in die mooie ochtendzon. En dan deze soundtrack erbij. Heerlijk, Mr. Props en Waves.

0: Straks om iets over 7:30 kan jij hier een exclusieve Joe Goody bag winnen. Maar eerst bepaal jij mee de muziek. En dan doen we met het...
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: We hangen de actualiteit zometeen vast aan muziek die jij mag kiezen. En die actualiteit die gaat over de grote schermen waar voetbal op te zien is. Er is bijna geen enkel groot scherm meer te vinden. Ja, het duurde weken eer de voetbalgekte losbarstte in ons land. Maar nu is het echt zover. Hè. De Rode Duivelsgekte die is er. Heeft alles te maken met de wedstrijd die onze Duivels overmorgen al gaan spelen. Om 9:00 in de avond tegen Spanje bij verhuurders van grote schermen rinkelt de telefoon onophoudelijk, want cafés, festivals en verenigingen, ze willen nog snel allemaal zo'n LED-scherm om de kwartfinale op uit te zenden. Maar het is puzzelen om iedereen zo'n scherm geleverd te krijgen. Als jij bijvoorbeeld schermen verhuurt en je hebt er nog een paar over, of je hebt er eentje nodig, dan mag je je gerust melden in de Joe-app. Dan brengen wij verhuurders en huurders met elkaar in contact. En dan nog een ander berichtje over een nieuw Europees onderzoek. Daaruit blijkt dat Belgische aardbeien het slechtst scoren als het gaat om resten van pesticiden. 78% van de niet-biologische aardbeien in Europa bevat namelijk bestrijdingsmiddelen, maar in onze bakjes werden tot wel 9 verschillende stoffen per staal gevonden. De waarden die zijn wel wettelijk oké, maar bevatten wel vaak PFAS en hormoonverstoorders. En ja, wat zijn dan de lange termijn effecten van zulke pesticiden? Hè? Een cocktail aan stoffen die voldoet niet om die strenge normen die er zijn voor baby's en peuters. Daar gaat het echt los over wat de waarden betreft. En daar wil ik het gat van de playlist aan ophangen. Aan onze Belgische aardbeien die slecht scoren als het gaat om resten van pesticiden.
2: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry.
0: Gaan we dan voor Beatles bijvoorbeeld? Strawberry Fields Forever? Of gaan we meer richting de bestrijdingsmiddelen? Dan kan deze natuurlijk ook. ABC en Poison Arrow. Belgische aardbeien scoren het slechtst in Europa als het gaat om bestrijdingsmiddelen. Welk gat van de playlist, welke muziek hangen we eraan op? Open je Joe-app en stuur maar door. Tijdens deze Love and Understanding, dit is Cher.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
3: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse friet

0: Zijn vier concerten in Amsterdam die zitten er helemaal op. Bruno Mars, en nu trekt hij verder richting Spanje. I just might.
1: Het gat van de playlist.
0: 78% van de niet-biologische aardbeien in Europa bevat bestrijdingsmiddelen en een cocktail aan stoffen, aan pesticiden. Die voldoen eigenlijk niet aan de strenge normen voor baby's en voor peuters. Welke muziek hangen we daaraan vast? Evelien uit Wevelgem dacht meteen aan Bon Jovi en Bad Medicine. En Mario uit Harelbeke, die had ook een grappige...

0: Nancy die zegt dan weer, als er te veel pesticiden in aardbeien zitten, ja, dan eten we toch gewoon frambozen. Van Prince natuurlijk. En zowat alle andere berichten bevatten eigenlijk maar één song. Ja, dan kunnen we niet anders dan Alice Cooper draaien.
1: Het gat van de playlist.
2: Good times, great

Ja, dat weten we. Bij de Joe-luisteraar mag er af en toe wel eens een gitaarke in zitten. En dat is bij Alice Cooper zeker en vast het geval. Poison, morgen om 7:10 een nieuw gat van de playlist. Maar leg je telefoon niet te ver weg, want zometeen spelen we voor een Joe Goodie Bag.

0: vrolijk verder gekust. De kusjesdans, Los Lobos en La Bamba. Dusty Springfield komt eraan in private. Het is precies 19:30. Kort nieuws nu met Lore Brijsink.
1: Goedemorgen. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Er zijn al sinds vorige week stakingsacties bij AB InBev. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
0: Rustig onderweg, er staan maar 5 korte files op onze snelwegen. Richting Brussel op de A12 moet je er 6 minuten bij tellen ter hoogte van Londerzeel Industrie. Op de E19 tussen Kontich en Rumst verlies je 5 minuten. Richting Antwerpen op de A12 ter hoogte van Aartslaar ook 5 minuten erbij. Net als op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. En de laatste vertraging die staat op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. Ook daar moet je er 5 minuten bij tellen.
2: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: vrolijke woensdagochtend samen met Dusty Springfield en In Private. Over iets meer dan 24 uur, morgen om 10 uur in de ochtend, dan gaat het gebeuren. Dan opent Joe Paradise Beach. Astrid Philips staat er dan met open armen en met de beste muziek om jou te ontvangen. En natuurlijk ook met lekkere ijsjes, een cocktail, een mocktail, een bubble waffle erbij. Het kan allemaal. En het kan ook nog eens allemaal op onze kosten, want ik heb goed nieuws. Jij kan nu een Joe Goodie Bag winnen met daarin een t-shirt, een strandbal, een sleutelhanger, een tote bag. Dat is zo'n leuke katoenen tas en daar bij ook nog een waardebon, een voucher om een heerlijk ijsje te komen eten in het grootste ijssalon op het Belgische strand. Ik heb een hit van een jaar of 6 geleden erbij genomen en ik heb daarin de smaak weggelikt. En het is er eentje van Harry Styles. Aan jou dus om die smaak door te sturen via de Joe-app. Het mag in het Engels, het mag vertaald worden naar het Nederlands, maakt allemaal niet uit. Veel succes!
1: Dit is
2: Joe Summer. Good times.
1: Good times.
2: Great
1: music.
3: Tastes like

0: Vanavond bij VTM zorgen twee perfectionisten voor een topontvangst in Met Vier in Bed. En check bij VTM 2 zeker het Tarantino-meesterwerk Django Unchained. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
3: Zalando. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
5: Good times, great music.
6: Joe.
7: Joe Summer.

0: Donna Lewis en I Love You Always Forever. Madness onderweg, Our House. Maar eerst moet ik naar Münsterbilzen. Dat is toch waar, hè? Dag Jonas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, het is waar, Münsterbilzen, ja.
0: Jij werkt daar in het medisch centrum, wat doe je precies?
1: Ik ben chauffeur wat het eten rondbrengt en het vuil ophaalt.
0: Alright, en ben je al aan het werk of is het vandaag een vakantiedag? Of?
1: Nee, ik ben al van 7:30 op het werk.
0: Oh, 7:30, dat is de opstartfase, ja. Hè Jonas? Tijd voor een koffietje.
1: Ja,
0: babbeltje met de collega's erbij. Nee, rustig aan. Tot hoe laat moet je vandaag werken, Jonas?
1: Tot 4:00.
0: Oké, dat is te overzien.
1: Dat is
0: te overzien.
1: Ja, dat is nog te doen. Hè.
0: Ja, absoluut. En zie jij een ritje van Bilzen naar Paradise Beach in Westende wel zitten?
1: Ja, in de zomer ergens wel. Ja. Met een week of twee heb ik verlof. Misschien dat daar ergens is.
0: Ideaal, ideaal. Als jij mij het goede antwoord kan geven, welke smaak er was weggelikt, dan heb ik een Joe Goody Bag voor jou.
1: Ja, dat is watermeloen.
0: Helemaal juist, Harry Styles en Watermelon Sugar. Ja. Jonas, er waren ook een paar luisteraars die Strawberry doorstuurden. En ik snap de verwarring eigenlijk wel. Want helemaal vooraan in het nummer zit Taste Like Strawberry. Maar dat was niet weggelikt. Nee. En jij hebt goed gehoord en inderdaad Watermelon doorgestuurd. Over 2 weken vakantie, wij gaan elkaar tegenkomen in Westende, kameraad. Want jij wint een exclusieve Joe Goody Bag.
1: Ah, dat is fijn.
0: Kan je
1: dat
0: daar
1: zien we elkaar dan.
0: Zeker en vast en kan je daar komen genieten van een lekker ijsje. Fijne zomer en tot inderdaad in Westende.
1: Dag
0: Jonas, bye bye.

8 minuten voor 8 op woensdagochtend. Vorige week nam Gustav ons mee naar zijn summer hotspot. Dat is het gloednieuwe Zuidpark in Antwerpen. Straks bel ik met huisgemaakt interieurarchitect Bart Appeltans. Ik ben benieuwd waar hij ons mee naartoe gaat nemen. Het wordt sowieso een plek waar hij kan chillen, waar hij tot rust kan komen. Of het in eigen land is of dichtbij, dat kom je straks na 8 uur te weten. Dit is Peter Gabriel.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe
1: Paradise Beach. Good times.
0: Good times.
1: Great
0: music. Dit is Joe.
2: Ik ga het zo meteen zomer laten worden, ook op de radio. Hoort bij 7, 28 graden vandaag. Hè, met Vanessa Amorosi. Absolutely everybody. Na nieuws van 8 uur krijg je van Lore Brijsink.
3: Goedemorgen. De NMBS slaat halten soms bewust over. De Wever wil in september de begroting aanpakken. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
3: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
5: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
3: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch kandidaat-president. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe wel campagne voeren met een enkel band. Maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
6: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Jordan Bardella stond klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze er zich niet aan houden. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach, omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
2: 8 files op dit moment op onze snelwegen. 3 daarvan duren langer dan 10 minuten. Richting Brussel op de A12, aanschuiven tussen Londerzeel en Wolvertem. Je verliest daar 25 minuten. En op de E19 richting Brussel verlies je een kwartier tussen Kontich en Mechelen-Noord. Nog 1 vertraging, eentje van 12 minuten, en die kom je tegen richting Antwerpen op de E19. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
1: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van

0: Het Zuidpark in Antwerpen, dat staat sinds vorige week op onze to-do-list voor deze zomer. Wat summer hotspots betreft, dankzij Gustav.
1: Summer hotspot.
0: En nu gaan we een tweede toffe locatie aan ons lijstje toevoegen. Dankzij de helft van een onafscheidelijk verbouwduo van VTM, Bart en Bea. Interieurarchitect Bart Appeltans. Bart, goedemorgen.
2: Hallo, hi, goedemorgen.
0: Bij jou moeten we zijn voor gezellige dingen in Limburg, neem ik aan. Gaan we richting Limburg vandaag?
2: Ja, absoluut. Ik heb een plekje uitgekozen hier in Zuid-Limburg, wat hier heel bekend is. Natuurpark Nieuwenhoven. En dat is eigenlijk, dat is een groot wandelbos hier in Sint-Truiden. Heel bekend hier in de streek, een kleiner natuurdomein zal ik zeggen. En dat is echt zo'n plekje, ik ga er al van als dat ik kind ben eigenlijk. Dat is heel bekend hier. Daar is een hele grote speeltuin aan voor de kinderen. Super tof. Maar dat is echt zo'n leuke plek in de natuur hier. Daar is een grote losloopweide voor honden. Daar is een speelstuk in het bos ook. Daar is een visvijver aan. Daar is onlangs zo een mooi nieuw educatief centrum aangebouwd. En dat is echt zo'n plek voor mensen hier in de buurt waar je zo gezellig een wandeling van een uur, twee uurtjes gaat maken. En dan een heel gezellig terrasje, een brasserie is daaraan om iets te drinken of te eten. Dus dat is echt zo wel zo'n verborgen plekje. Dus voor de mensen die niet van de streek zijn en die zoals naar Zuid-Limburg komen, dat is echt zo'n leuke plek wat ze niet zo snel gaan kennen, denk ik. Nee. Maar wat echt wel leuk is, heel gezellig is om met de kinderen of de familie of de vrienden of met een hond een leuke wandeling te gaan doen.
0: Ja, fantastisch.
2: En, ja, dat is echt wel een heel tof plekje.
0: Ja, en ik zag ook op de site die wandelroutes, dat is perfect te doen, tussen de 3 en de 7 kilometer. En inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
0: En Joe-luisteraars. Ja, voilà, inderdaad. En Joe-luisteraars die hebben ook vaak een viervoeter, een trouwe viervoeter mee. Jij hebt er ook eentje, dacht ik, hè?
2: Ja, mijn labradoodle Bo, die vindt dat ook super tof om daarmee naartoe te gaan. Daar in dat bos hebben we ook haar allereerste wandelingetje gemaakt, toen we haar pas hadden. Dus dat is wel zo'n plekje waar wij ook met haar regelmatig naartoe gaan. En dat is ook, ze hebben daar effectief denk ik wel de grootste speelweide, losloopweide voor honden. Echt een heel groot stuk, verschillende weides en verschillende stukken afgebakend. Dus daar gaan ook heel veel hondenliefhebbers, mensen met hun hond naartoe. Dus ja, wel heel bekend hier in de streek.
0: Er hangt waarschijnlijk ook zo'n plaatje, hier wandelde Bart Appeltans met Bo, hè?
2: Dat nu nog niet, nee. Maar er zullen wel mensen zijn en weten dat ik daar aan het rondloop.
0: Natuurpark Nieuwenhoven. En het is in Sint-Truiden te doen in Zuid-Limburg. Naast dat we jou daar deze zomer kunnen vinden, Bart, hoe gaat jouw zomer verlopen?
2: Wel, deze week vrijdag begint mijn verlof. We gaan eerst een paar dagjes naar Ardennen. We gaan nog een mooie riviercruise doen in Wenen, van Wenen naar Budapest. Dus daar zit ik de komende weken. Dat is heel plezant. Dus juli gaat wel echt mijn verlofmaand zijn, tot begin augustus ergens. En in augustus beginnen we met de opnames van mijn nieuw programma, wat ik samen met Bea ga doen. Het nieuwe verbouwprogramma voor BTM. Ja. Dus dat zijn we nu volop aan het voorbereiden. En die opnames beginnen ook in het tweede deel van de zomer. Dus daar kijken we ook wel heel erg naar uit.
0: Ja, ik zag inderdaad die oproep van jou en Bea inderdaad. Kan je er al iets meer over zeggen wat het gaat worden, Bart?
2: Ja, het is eigenlijk gebaseerd op het internationale forum met de Love It or List It. Dus het zijn mensen die niet goed weten wat ze met hun huis moeten aanvangen. Die de oplossingen niet zien hoe ze het huis kunnen maken gelijk ze willen. En ik ga dat huis voor hen verbouwen, want ik ben ervan overtuigd dat daar absoluut van te maken is wat ze willen. Maar Bea, die gaat niet mee met mijn verhalen. Die gaat een ander huis zoeken voor de mensen.
0: Oh,
2: en het wordt een beetje een wedstrijd tussen ons twee. En aan het einde moeten de mensen kiezen. Gaan ze in hun verbouwde huis blijven? Of gaan ze het niet doen en gaan ze het nieuwe huis kopen dat Bea voor hen gevonden heeft? Dus dat is het idee.
0: Fantastisch. Dat is dus vanaf augustus de planning. Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie, Bart. Zeker doen, hè?
2: Absoluut, ja.
0: En dankjewel om ons natuurpark Nieuwenhoven in Sint-Truiden te leren kennen. Fijne zomer, dankjewel.

0: staan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
0: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rotgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
0: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
2: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
3: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
2: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
4: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
2: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
5: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
2: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Chic op de woensdagochtend bij Joe and the Freak. Morgen om 10:00 in de ochtend dan openen wij in Westende aan de Koning Ridderdijk Joe Paradise Beach. Dan staan we er weer voor een maand lang van 10:00 in de ochtend tot 10:00 s'avonds. Kan je goeiedag komen zeggen, de radiostudio is binnenwandelen, maar natuurlijk ook komen genieten van heerlijke ijsjes in het grootste ijssalon op het strand. Dan kan de zomer morgen echt beginnen. Wij openen morgen dus de zomer feestelijk, maar ook jij hebt hier elke dag invloed op onze zomerse playlist. Jij kan straks rond 9:45 weer jouw zomerse top 3 horen. Dat heet dan een summer request. Ik ben wel eens benieuwd wat jouw 3 zomerse platen zijn.
1: Let's go, girls.
0: Welke 3 zomerplaten wil jij straks om 9:45 horen? Stuur maar door nu via de Joe-app.

0: Zometeen stappen we in de auto bij Billy Ocean, maar eerst het korte nieuws. 8:30. Goedemorgen, Lore Brijsink.
1: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is volgens de NMBS een bewuste keuze om een vertraging van een trein op te vangen, zodat de impact op de andere treinen beperkt blijft. Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er daar snel een volgende trein passeert. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting, dat zegt premier De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard. Vrijdag wil hij duidelijkheid over hoe de ministers dat gaan aanpakken. In september gaan ze dan in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober. En op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de 8e finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist nu uitleg van de FIFA. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
0: 8:58, voor we dus Into the Car van Billy Ocean gaan, eens kijken hoe het onderweg verloopt. 8 files op dit moment, 3 ervan duren langer dan 10 minuten. Richting Brussel op de A12 ben je de meeste tijd kwijt. Tussen Londerzeel en Wolvertem moet je er op dit moment 40 minuten bij tellen. Richting Antwerpen dan, aanschuiven op de E19, tussen Zemst en Rumst 20 minuten erbij. En de laatste vertraging van meer dan 10 minuten staat richting Nederlandse grens. Op de E314, tussen Zolder ter Lamen en Houthalen Helchteren. Daar is een ongeval gebeurd en dat zorgt voor 12 minuten vertraging.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

Billy Ocean. Get out of my dreams and get into my car. Amy McDonald zometeen. This is the life. En ook Zoekmachine en Maldon komt er nog aan. Gisteren heb ik een hele tijd in de namiddag in de tuin gewerkt. Gras gemaaid, hier en daar wat bijgesnoeid en bijgeknipt. En het valt mij op in mijn tuin dat er veel kevers zitten. Misschien bij jou in je tuin of op je terras ook. In Oost-Vlaanderen kunnen ze er ook over meespreken. Want daar krioelt het momenteel van de Colorado-kevers. De foto's die ik in de krant zie, die liegen er niet om. Het is daar echt een ware invasie. Bewoners die vegen ze echt met grove borstels bij elkaar, die kevers. Maar het is een soort van ja, dweilen met de kraan open, zeg maar. De beruchte kever die is er namelijk uitzonderlijk vroeg bij dit jaar. Hij heeft het trouwens massaal gemunt op aardappelvelden, maar daardoor dus ook bijvoorbeeld op tomatenplanten moesten die in de moestuin staan. Hoe komt het eigenlijk dat dat beestje plots zo talrijk aanwezig is en vooral hoe geraken we er vanaf? Ik ga het zo meteen eens vragen aan teamleider aardappelonderzoek Ilse Eekhouts van onderzoekscentrum Via Verda. Dat is voor over een paar minuten bij Joe.

0: naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je tuin.
3: Nu solde bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra

0: 9:15 woensdagochtend. Dit is de zomerochtend van Joe.
1: Dit is Joe Summer.
0: Ik had het daarnet over de Colorado-kever, de beruchte aardappelkever, die echt aan een ongeziene opmars bezig is. En die duikt, zeker in Oost-Vlaanderen, massaal op. Dat staat deze ochtend in de krant. Mensen die vegen daar de Colorado-kever letterlijk met emmers tegelijk van hun terras. Ilse Eekhout, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent teamleider van het aardappelonderzoek bij onderzoekscentrum Via Verda. Eerst en vooral die Colorado-kever. Hoe herkennen we die, Ilse?
2: Oh, die Colorado-kever is eigenlijk een vrij grote kever. Ongeveer 1 centimeter groot. Overal typisch zijn zijn gele, zwarte strepen over zijn rugschild. Okay. Heel herkenbaar.
0: Oké. En hoe komt dat die dan plots aan een opmars bezig is? Heeft dat iets te maken met de voorbije zachte winter of zo?
2: We zien hem eigenlijk al een aantal jaren meer en meer opduiken. Ja, er zijn inderdaad meer aardappelen die uitgeplant worden. Een milder klimaat, mildere winters, waardoor hij beter kan overleven. En minder insecticiden om hem eigenlijk te gaan bestrijden. Okay. Maar dit jaar is hij wel specifiek aanwezig, ja, omdat de vroege zomermaanden, mei en juni, net als vorig jaar, nu wel heel droog en warm waren.
0: Ja. Ja. Hoor ik jou dan zeggen dat het eigenlijk niet heel uitzonderlijk is? Merk je dat al langer in onderzoek of niet?
2: Eigenlijk is het niet uitzonderlijk. We merken het inderdaad al langer. Maar er zijn zo van die jaren dat hij dan net iets meer opduikt omwille dus van die hogere temperaturen vroeg in het voorjaar.
0: Dus dat ze daar in Oost-Vlaanderen die echt met emmers tegelijk van hun terrassen vegen, dat is dan toch niet heel bizar te noemen?
2: Het is een feit dat de aardappeltelers die opmars natuurlijk ook moeten in de hand houden. Hè.
0: Ja,
2: die doen er alles aan om die vermenigvuldiging tegen te gaan. En misschien, ik ken de zaak niet in detail, maar misschien is er daar in Asseneden al een aantal jaar op rij iets minder aandacht geschonken aan de beheersing. Waardoor die beesten, ja, ze kunnen heel snel vermenigvuldigen. 500 tot 600, 800 eieren leggen per vrouwtje. Dus je begrijpt dat het snel kan gaan.
0: Jij bent teamleider aardappelonderzoek bij Via Verda. Wat kunnen die beestjes aanrichten op de aardappelvelden dan?
2: Ja, ze eten alleen maar aardappelplanten en alleen maar dat. Dus die gaan echt op zoek naar een aardappelveld. Vandaar dat ze dus passeren op de terrassen of over straat. Ja. Op zoek naar een veld. En ze eten echt het bladerdek op. Waardoor de plant eigenlijk alleen maar met nerven achterblijft. En als er geen bladeren zijn, ja, dan kan er ook geen productie zijn. Geen fotosynthese. Dus dan wordt de oogst ondergronds, de knollen, waar de aardappelteler het uiteindelijk voor doet. Die komt dan in het gedrang. Hè.
0: Ja, dus, dan komt de aardappeloogst.
2: Inderdaad, in het gedrang. Inderdaad, minder productie.
0: Als er luisteraars zijn die last hebben van die Colorado-kever, wat kunnen ze dan doen om tegen te gaan dat het een ware ravage wordt in de aardappeltuin?
2: Ja, wat ik net zei, eigenlijk moeten we hun cyclus doorbreken, moeten we verhinderen dat ze elk opnieuw weer zoveel eitjes en nakomelingen kunnen produceren. Dus het beste wat men kan doen is bijeenvegen, in een emmer doen en ze doden door verdrinking bijvoorbeeld.
0: Het klinkt ruwer, maar het is misschien wel de beste oplossing. En nog de meest ecologische.
2: Beste, ja.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat is het.
0: Ilse Eekhout, teamleider aardappelsonderzoek bij Via Verda. Dankjewel voor de verduidelijking. Fijne ochtend.

van Mika. Een van de artiesten die wel nog mocht optreden op Werchter Boutique. Want ja, Katy Perry, dat optreden, dat werd afgelast omwille van het noodweer natuurlijk. Straks duiken we het laatste uur van de zomerochtend van Joe op deze woensdagochtend in. We maken tijd voor jouw zomerse top 3. De Summer Request komt eraan. We gaan ook eens kijken wie de bekende jarigen zijn vandaag. Als jij dus jarig bent op deze 8e juli, gefeliciteerd. Eens kijken wie je beroemde medemensen zijn. En ik bel Jonas natuurlijk om eens te vragen hoe het zit met die hittegolf.

0: morgen opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Helemaal, wij zijn nog altijd Milk Inc. En morgenavond openen we samen met jou Joe Paradise Beach in Westende.
2: Joe zorgt voor het ijs en wij voor de beats. Tot morgen!
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
7: Dit is jou.
1: Straks mag je met die heupen bewegen, want de Lambada komt eraan na 9 uur. Kaoma en ook Lips Inc. met Funky Town. Bijna 9 uur, nieuws krijg je nu van Lore Brijsink.
12: Goedemorgen. Treinen slaan haltes bewust over. Egypte dient een klacht in op het WK en onze Rode Duivels zijn in LA. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
13: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
12: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel met kleinere haltes als er snel een volgende trein passeert. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de 8e finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach, omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. En onze Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze overmorgen hun kwartfinale tegen Spanje. Gisteren trainden de Duivels nog een laatste keer in hun basecamp in Seattle. Sportcollega Jarno Berto.
14: Voor de tweede keer dit wereldkampioenschap zijn de Rode Duivels veilig en wel geland in Los Angeles. Straks, om 11 uur jullie tijd, blikt Thibaut Courtois vooruit op die wedstrijd tegen Spanje, toch zijn tweede thuisland. Er staat ook nog een collectieve training op het programma.
12: Ook Amadou Onana reisde mee naar LA. Hij moet maanden revalideren door een gescheurde kruisband, maar blijft zeker tot en met de match tegen Spanje bij de groep. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. Morgen veel zon en rond 30 graden.
1: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat richting Nederland op de E314. Door een ongeval tussen Lummen en Houthalen-Helchteren verlies je daar ruim een half uur. Richting Franse grens dan op de E17 is er ook een ongeval gebeurd tussen Deinze en Waregem. 20 minuten erbij. En op de E403 tussen Templeuve en Etampuy een kwartier. Richting Antwerpen aanschuiven op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten. Net als tussen Strombeek, Bever en Londerzeel ook 10 minuten. Op de E19 nog vertragen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook daar duurt de vertraging 10 minuten.
8: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is de zomerochtend van Joe met Kenneth Stevens.

0: jarige Joe-luisteraars die hebben zich al gemeld in de Joe-app. Gefeliciteerd. Zometeen gaan we de bekende jarige er eens bij halen. Maar het is 9:05, dus eerst...
1: Het weer met Jonas.
0: Dag Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: Als ik hier in de Joe-studio naar buiten kijk, Jonas, het ziet er een beetje grijs-grauwig uit deze woensdagochtend.
2: Het trekken op dit moment wat wolkenvelden voorbij. Dat is vooral iets voor het centrum en het oosten van het land. In het westen aan zee, daar schijnt de zon volop. Dus ja, grote verschillen op dit moment wel wat de zon betreft. Maar in de loop van de namiddag verwacht ik toch ook wel over het centrum en het oosten opnieuw wat opklaringen. Aan zee, daar blijft de zon vandaag de hele dag volop schijnen. En dat bij toch wel aangename temperaturen. We gaan naar 24 graden op het strand. En in het binnenland halen we een aangename 27, 28 graden vandaag. Een zwak briesje uit noordelijke richtingen daarbij. Dus ja, toch wel best aangenaam zomerweer.
0: En ik onthoud ook al een paar dagen. Je zegt dat donderdag, en zeker Westende, Joe Paradise Beach, een fantastische start gaat nemen, hè?
2: Absoluut, het ziet er gewoon schitterend uit, want dus morgen verdwijnen de wolken. Morgen krijgen we echt wel een stralend zomerweer, dus de zon zal volop kunnen schijnen. Daaraan zee halen we morgen zomerse maxima rond 6, 27 graden. En in het binnenland gaan we naar een tropische 30 graden. Dus ja, morgen belooft het echt wel een fantastische zomerweer te worden. De opening van het Paradise Beach, ja, het kon niet beter zijn eigenlijk.
0: Fantastisch. Spreken we dan nog altijd over de hittegolf? Die zet zich verder, of...?
2: Wel ja, dus voor een hittegolf hebben we dus nog minstens 3 dagen nodig met maxima van 30 graden. Ik denk wel dat het erin zal zitten, want dus vanaf morgen gaan de temperaturen toch voor minstens nog een week elke dag rond de 30 graden uitkomen. Dus ook vrijdag en tijdens het weekend zijn het dus maxima rond de 30 graden. In de Kempen altijd nog net iets warmer en aan de kust iets koeler door de zeebries. En dus ook vrijdag en tijdens het weekend heel veel zon. En ook begin volgende week houdt dat mooie zonnige en warme zomer weer aan. Waarschijnlijk tot en met volgende week woensdag of donderdag komt er weinig verandering. Pas in de tweede helft van de volgende week zal de temperatuur opnieuw wat zakken. Maar dus dat is nog ver vooruit.
0: Maar daar gaan we nog niet aan denken. Hè? Daar gaan we nog niet aan denken. Want het is echt wel best aangenaam. Oké, het is warm, maar het is echt wel goed te verdragen. Hè?
2: Absoluut, want de luchtvochtigheid is niet zo hoog. Dus het voelt inderdaad best aangenaam aan. De nachten koelen ook goed af. Heerlijk. Dus ik denk dat het voor de meeste mensen gewoon genieten is van dit prachtige zomerweer.
0: Wel, dat gaan we doen met gepaste muziek van Kaoma en de Lambada. Fijne ochtend. Dankjewel, Jonas.

Rani die zegt dan een potlood in je poep en dan een 8 proberen schrijven. Dat is waar, bij deze Kaoma en de Lambada. Ja, Jarne van de redactie die schrikt ervan, maar dat is de perfecte manier van je heupen te bewegen om de Lambada te dansen. Echt waar? Ja, ja, ja. Je moet het maar eens proberen. Of niet. Kiara, haar broer, is vandaag jarig. Jano wordt 18 jaar. En Nancy die viert ook vandaag haar verjaardag. Cindy die stuurt via de Joe-app dat ze niet jarig is vandaag, maar wel haar 21ste huwelijksverjaardag viert. Dikke proficiat, Cindy. Als jij vandaag ook je verjaardag mag vieren, dan doe je dat samen met Nederlandse televisiepresentatrice en actrice die wij kennen van Gooise Vrouwen, Linda de Mol. Zij wordt 62 vandaag. En dan ook een bekende Amerikaanse acteur die je misschien wel kan kennen van deze film. Iconische dansfilm natuurlijk, hè. Footloose. Kevin Bacon is jarig vandaag. Hij wordt 68. En Fletch van Depeche Mode, Andy Fletcher, zou vandaag 65 geworden zijn. Maar hij overleed 4 jaar geleden al ondertussen. En dan ook iemand van bij ons die jarig is. Jesse de Smet van de Mackenzie die je hier hoort. Zij bereikt vandaag de mooie leeftijd van 50 jaar. En deze dame, die is ook jarig vandaag. Geboren vandaag in 62, John Osborne. 64 kaarsjes worden uitgeblazen. Ik ga One of Us nog eens draaien.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
15: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes.

fris en monter aan de dag beginnen. Fresh, dat doen wij hier elke ochtend in de zomerochtend van Joe. Zometeen moeten we het eens hebben over de koopjes. Ja, de solden die zijn al een week bezig ondertussen. Maar je kan ook bijvoorbeeld robotmaaiers scoren voor nog geen 200 euro. Of elektrische mountainbikes kopen met maar liefst 500 euro korting. Ja, die koopjesjacht die is dus al een week bezig, zoals ik net zei. Maar je vindt ook enorme koopjes in de supermarkt. Carrefour, Lidl, Aldi, ze storten zich deze maand allemaal op de solden. Dat doen ze met fikse kortingen. Daarmee proberen ze razendsnel hun magazijnen leeg te maken. Maar doe je hier als consument nu echt een gouden zaak of moeten we oppassen voor producten die eigenlijk stiekem speciaal voor de solden zijn ingekocht? Ik ga het zo meteen eens vragen aan een retail-expert en aan de hoofdredacteur van een hele toffe site, Retail Detail. Stefan van Rompuy, die gaat mij zo meteen kunnen bijpraten na Andy Grammer en The Thing I Love.

0: zei daarnet dat het een beetje bewolkt is. Een beetje grijs boven Vilvoorde. Maar ondertussen, weerman Jonas had weer gelijk. Is het aan het opentrekken? Sun is shining komt eraan. Bob Marley en Funkstar Deluxe. Het is 9:50. Tijd weer voor het korte nieuws. Lore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Volgens Bond Beter Leefmilieu kunnen pesticiden de werking van de hormonen in de war sturen en kan je er kanker van krijgen. Al ligt de gemeten concentratie wel onder de limiet die in de wet staat. In biologische aardbeien hebben ze trouwens geen schadelijke stoffen gevonden. Maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken. In Texas... En dan moet ik nog eens, maar het gaat hier weer eventjes mis. Kijk, daar gaan we. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
0: Dankjewel. 9:55, 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Richting Franse grens op de E17 is er een ongeval gebeurd tussen Deinze en Waregem. Verlies je daardoor 25 minuten. De E403 dan, ter hoogte van Templeuven, een kwartier tijdverlies. Richting Antwerpen op de E19, tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 11 minuten erbij. En de laatste file die staat op de E429, tussen Tubeke en de Bergense Steenweg, 9 minuten erbij daar. Andere files duren minder lang dan 5 minuten.
2: Dit is de zomerochtend van Jo met Kenneth Stevens.
3: Good times, sweet music. Dit is Jo. Uitje tot mijn selecta.

0: Over een minuutje of 10 heb jij het laatste muzikale woord in de zomerochtend. Met jouw zomerse top 3, de Summer Request, komt eraan. Maar het is de maand juli, dus we moeten het eerst nog eens hebben over de soldemaand.
1: Dit is Joe.
0: De strafste koopjes die vind je tegenwoordig niet alleen meer in kleerwinkels, maar ook in supermarkten. Afgeprijsde robotmaaiers, elektrische fietsen met honderden euro's korting. Ja, de rekken die liggen er vol mee. Maar doe je daar nu als consument echt een gouden zaak? Of zitten er bepaalde addertjes onder het gras? Ik vraag het aan retail-expert en hoofdredacteur van een fantastisch toffe website trouwens, Retail Detail, Stefan van Rompuy. Dag Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: We kennen de solden natuurlijk vooral van de kledingzaken, van de kledingboutiques. Maar tegenwoordig struikelen we ook in supermarkten over afgeprijsde robotmaaiers. Ik zei het net al. Is dat echt voor hen puur zoiets een verplichte grote schoonmaak van die magazijnen? Of hoe moeten we dat zien?
2: Ja, daar zijn de solden eigenlijk voor uitgevonden, om het zo te zeggen. Hè, om inderdaad de magazijnen uit te verkopen en plaats te maken voor de nieuwe voorraad die dit najaar binnenkomt. Mm-hmm. En het is de enige periode van het jaar dat winkels mogen verkopen met verlies. Dus dat opent perspectieven natuurlijk. Hè, dat maakt dat je wel degelijk interessante koopjes kan doen.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. En moet ik dan nog vandaag naar de supermarkt rennen voor de goedkope tuinset te halen? Of moet ik zoals bijvoorbeeld ook in kledingwinkels dan weer wachten tot die allerlaatste week van juli?
2: Ja, kijk, dat is de kunst. Hè. Daar onderscheiden de echte koopjesjagers zich van de amateurs, hè, om dat goed in te schatten. Want er komen nog grotere kortingen aan natuurlijk tegen het einde van de maand. Maar de winkels gaan nooit verklappen op welke producten en hoeveel. Dus je moet als shopper zelf een beetje inschatten. Ligt er nog veel voorraad in de winkel of niet? Ja. Als er iets ziet wat je echt graag wil, dan zou ik precies toch niet het risico nemen om te wachten tot het helemaal uitverkocht is.
0: Oké, en blijkbaar zijn er ook artikels die winkels of webshops speciaal inkopen voor de solden en goedkoop inkopen. Is het dan puur om snelle winst te pakken?
2: Ja, dat is zo. Hè. Dan gaan ze goedkoop Chinese of andere spullen inkopen. Het lastige is dat het heel moeilijk is om te achterhalen welke producten dat nu zijn. Hè. Ik zou zeggen, de vuistregel is, als een product vertrouwd is, hè, als je dat kent van de bepaalde winkel die je bezoekt, dan zal het wel safe zijn. Maar als je plots producten ziet opduiken die je nog nooit eerder hebt zien liggen in de winkel, dan mag er een alarmpje afgaan.
0: Oké, en dan zijn er ook bijvoorbeeld ketens, zoals Aldi, om er maar eentje te noemen, dat zij tijdelijke outlets openen in sommige steden met non-food producten, om die daar te dumpen. Zo'n outlet, is dat een absolute goudmijn waar wij als consumenten moeten zijn?
2: Well, dat is eigenlijk hetzelfde principe als de solden. Hè. Aldi doet dat bijvoorbeeld bij een geplande winkelverbouwing. Dan mogen ze uitverkopen. En daar kan je dus wel degelijk interessante koopjes doen. Mm-hmm. Je moet er wel de nodige tijd voor uitnemen, want die outlets die hebben veel succes. Dus je staat wel aan het schuiven aan de deur.
0: Oké. Ben jij ook zo iemand, Stefan, die de supermarkten afschuimt voor een goedkope robotmaaier of zo?
2: Niet echt, nee. Ik hou mij vooral aan lijstjes. Ik denk dat je het nog het meest bespaart als je geen spullen koopt die je niet nodig hebt. Ook al staan ze 70% in korting.
0: Zeker.
2: En gewoon slim kijken. Wat heb ik nodig? Of wat is er aan vervanging toe? En dan toeslaan wanneer een mooie aanbieding zich aandient.
0: Ja, inderdaad. En geld niet uitgeven is altijd de beste manier om te besparen, inderdaad.
2: Exact, ja.
0: Oké, retail-expert en hoofdredacteur van Retail Detail, Stefan van Rompuy. Dankjewel en fijne ochtend nog.
2: Ja, fijne ochtend, dag. Good times, great music.
3: Dit is Joe. Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
3: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
7: Adventure is everywhere.
8: Het is solden bij AS Adventure.
9: Solden bij AS Adventure.
8: AS Adventure.
9: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
8: Ik weet het.
9: Zeg het dan.
8: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
9: Sorry.
8: Dus niks.
9: Alla, jong.
8: Korting tot -70%.
9: Procent.
8: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
7: AS Adventure.
10: Bij Van den Borre zijn
1: zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Meer van dit soort heerlijke pareltjes uit de 60s en de 70s hoor je natuurlijk bij Joe Gold.
1: Joe's Summer Request.
0: Joe's Summer Request, dat is altijd jouw muzikale zomerse top 3. En vandaag is dat die van Marijke uit Roeselaren. Een hele goede morgen, Marijke.
2: Goedemorgen, Kenneth.
0: Jij gaat in september pas op vakantie en je doet dat naar Benidorm. Waarom pas in september?
2: Omdat wij liefst altijd zo op tijd van de zomer gaan.
0: Ja, voilà. En dan kan je hier nog het mooie weer mee pakken.
2: Ja, ja, we hebben dan de zomer hier gehad en dan nog een stukje erbij.
0: Maar ja, de zomer een beetje verlengen, die Benidorm, fantastisch is dat,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zeg, die top 3 die je hebt aangevraagd, dat is echt een feest top 3. André van Duin, Als de zon schijnt. Willy Sommers, Laat de zon in je hart. Twee feestnummers, of waarom heb je die precies al gekozen?
2: Wel, Willy Sommers hebben we gekozen omdat mijn man en ik al jaren fan zijn van hem. Mm-hmm. We gaan al 11 jaar naar heel veel optredens. En we vinden Laat de zon in je hart, ja, dat is echt een zomernummer, hè?
0: Dat is ook een zomer.
2: Ja.
0: Absoluut. Net als de Underdog Project en de Sun Club Summer Jam, die wil je ook horen. Waarom die?
2: Wel, daar heb ik goede herinneringen aan. Ik heb daar vroeger nog veel op gedanst toen ik jonger was.
0: Ja, ja, ja.
2: En ook een feestelijk nummer, ja, een zomernummer.
0: Zeker. Zeg maar, Rijke, jij woont in Roeselaren, West-Vlaanderen. Niet, ja, heel ver weg, zeg maar, van de kust. Gaan we elkaar tegenkomen op Joe Paradise Beach? Want morgen gooien we de deuren open.
2: Ja, ja, heel zeker. Wij komen af.
0: Allee, Marijke, die zegt volmondig ja, dat hoor ik graag. Geniet van de zomer. We zien elkaar op Joe Paradise Beach. En alvast nu al een fijne vakantie voor in september.
1: Joe's Summer Request.
3: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

Een van de vier presentatoren van 10 om te zien deze zomer. En over 10 om te zien gesproken, zometeen na 10 uur kan je weer Golden Circle tickets winnen. En genieten van het leven in Middelkerken, want ook 10 om te zien komt weer terug. Golden Circle tickets win je zometeen na 10 uur bij Astrid. En dit is de laatste van de Summer Request van Marijke. André van Duin.

0: Joe, summer request.
1: Ja, net nog als de zon schijnt, maar ze schijnt hier nog niet, hoor. Het is met wolken te doen, de boksen extra hard laten blazen dat die zon toch maar eens komt piepen. Zometeen eerst van dat. Eerst nog het nieuws van 10, dat krijg je met Lore Brijsink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden. 1 op de 3 zelfstandigen is een vrouw. En in de VS heeft immigratiepolitie ICE opnieuw iemand gedood. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van Bond Beter Leef Milieu.
3: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
2: De Bond Beter Leef Milieu vraagt onder meer dat de overheid de regels strenger maakt en landbouwers meer steunt om zonder pesticiden te kunnen werken. Al maar meer vrouwen starten hun eigen zaak op. 1 op de 3 zelfstandige ondernemers is nu een vrouw. Dat aantal steeg met 20% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vooral vrouwen jonger dan 30 kiezen ervoor om als zelfstandige te werken. In de zorg of in een winkel bijvoorbeeld. In Texas in de VS heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid ging het om zelfverdediging, omdat de man vluchtte voor een controle en wou inrijden op de agenten. Het onderzoek loopt nog. Eerder dit jaar kwam ICE in opspraak nadat agenten 2 burgers doodschoten. Ook toen werd gesproken over zelfverdediging. Videobeelden toonden wel iets anders. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond 30 graden.
1: 2 files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is 25 minuten. Op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen Deinze en Waregem. Daar is een ongeval gebeurd. En nog een kwartier extra ook op de enige 10 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
0: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
4: met Astrid Philips.

had het hier net over de wolken die toch nog even hangen boven de studio's van Vilvoorde. Maar dan ben jij daar, hè. Dat is fantastisch. Hè. Geraldine van de Ginste bijvoorbeeld, die stuurt via de app: de zon komt eraan. Ik stuur het door vanuit Haarelbeek en krijg er ook een mooie foto bij. Dus het ziet eruit als een zeer goed zonnetje. Dank je wel daarvoor. Het is 8:10. Net met Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Maar toch ook vooral dat we het hier graag doen voor jou. Hè. Niet per se op mijn manier. Een leuke summer hotspot opzoeken voor jou bijvoorbeeld. Dat is dit uur zeker al een plan. Toch ook nog eens een zenmomentje regelen, want die zomervakantie, dat vraagt ook echt af en toe om gewoon, het is kalmjes aandoen en de zon binnentrekken. Dat is ook altijd het plan. Ook als je dus ergens in een kelder, in een grot of zoals ik, in een gebouw met stevige airco vertoeft. We zorgen sowieso voor een fijn warm sfeertje daar voor jou. En dat kan ook perfect met de muziek van One Republic, I Am Worried.

Hopla, ja, woensdagmorgen ingeknald met de Lessons in Love van Level 42. Zeer goedemorgen. Het is trouwens de laatste keer dat ik dat zeg vanuit Vilvoorde, toch voor Effa dan, hè. Want vanaf morgen klinkt het misschien wel allemaal net iets verwaaider hier bij Joe, of ook gewoon met net iets meer vakantiegevoel, vooral dat toch, hè. Want morgen om 10 uur mag ik de deuren van Joe Paradise voor geopend verklaren. Mijn allereerste keer dat ik daar mag presenteren en ik mag meteen de deuren openen. Je snapt dat ik daar zeer hard naar uitkijk, hè. Vanaf dan, dus vanaf morgen 1 maand lang smullen van ons grootste ijssalon op het strand in Westende. Kom vooral af, zodat het daar niet gewoon heerlijk proeft en zo, maar dat het daar gewoon ook zeer gezellig wordt, hè. Dat is nog altijd het allerbelangrijkste. Daar willen we voor gaan. En hopelijk, maar als ik zo nog eens net naar de weer heb keek, komt dat helemaal goed, dat we die zon er dan ook gewoon gratis en voor niks bij krijgen. Net zoals hier nu met Texas. Dit is hun Summer Sun.

0: Aldi Summerson vraagt dat ook niet gewoon om even de boel te laten voor wat het is, om de pauzeknop nog eens in te duwen. En ik las het daarnet eigenlijk ook gewoon toevallig in de column van komiek Geert Hoste in Highland. Die zomer toch. Hij had het erover dat iedereen altijd maar wil en moet geëntertained worden. Wat is er mis met gewoon eens achteroverleunen en wat voor je uitstaren? Ah wel, ik vind dat Geert Hoste daar een zeer goed punt heeft. Ik kan dat eigenlijk ook helemaal niet goed, maar eigenlijk is dat toch zo plezant. Gewoon ergens op een bankje gaan zitten en wat mensen kijken en gewoon wat nadenken of zo. Genieten van wat er voor jou gebeurt. En ik heb daar toevallig ook wel de perfecte muziek voor klaarstaan. Ik heb opnieuw een setje aan chillax muziek, als ik het met zo'n hip eventueel woord mag zeggen. Ik heb een paar rustige platen klaarstaan, zal ik het daarop houden. Colby Kaye komt eraan met Bubbly en ook al Santana zo meteen Samba Patty.
1: Morgen opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Helemaal, wij zijn nog altijd Milk Inc. En morgenavond openen we samen met jou Joe Paradise Beach in Westende.
3: Joe zorgt voor het ijs en wij voor de beats. Tot morgen!
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
2: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Goedemorgen. Tweede adem even meegekregen met Colby Calle. Dus zometeen de zomer nog eens ten volle meepakken met Alvaro Soler en ook Topic. Ja, die naam Topic vernoemen we volgens mij veel te weinig. En dat is nogthans de DJ Topic die Solo Parati zo aanstekelijk maakt. Hij heeft de beats gefixt namelijk. Je kan er zometeen nog eens van genieten. Terwijl je in de file bijvoorbeeld rijdt, maar er is er maar eentje waar je langer dan 10 minuten moet aanschuiven. Dat is op de E403 richting de grens met Frankrijk. Daar is het 11 minuten extra aanschuiven.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

bijna 11:20. Vanaf morgen gaat ons Paradise Beach open in Westende. Vanaf morgen kan je dus ijsjes komen smullen, bubble waffles, maar ook van die cannolis. Dat is een nieuwkomertje dit jaar. Dat zijn van die opgerolde koekjes uit Italië met daar dan zo ricotta in. Maar vandaag zitten we daar nog niet. Is het gewoon vanuit Vilvoorde. Dus gaan we voor de opgerolde cake met daarin zo'n strookje confituur of ook wel een jelly roll. Dit is hem trouwens. De muzikant Jelly Roll dan met I'm Good. We'll be right back.

0: Gisteren zat ik in Limburg voor de Summer Hotspots. Toen trokken we naar het Nationaal Park Bosland. Een echte trekpleister volgens mij, want het bestaat ook dit jaar 20 jaar. Vandaag plakken we voor die Summer Hotspots ook nog even in die provincie Limburg. We trekken zo meteen naar een plekje waar het eigenlijk echt ideaal kan zijn. Als je dus denkt van, alweer 30 graden. Goed geweest ermee.
1: Om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
2: Zo, aangekruist in mijn agenda.
3: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
2: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
3: Zeg, geef die stiftjes.
1: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
4: Bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
6: bij Zalando.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Krevel.
10: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
9: Krevel. Leef beter.
11: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
12: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
13: Dit is Joe Summer.

0: ik vind dat zo'n goede plaats. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, tot 11:15. 11:45 is wel degelijk. En je weet het, hè, iedere dag opnieuw trekken we naar een summer hotspot hier in Vlaanderen, in België, omdat er ook hier in ons eigen land veel te beleven valt. Moest je daaraan twijfelen? Ah, wel, ik neem je er nu nog eens mee naartoe. Summer hotspot. Naar een plekje waar ik ooit tijdens corona mijn vakantie heb doorgebracht. Dat was in Tongeren, dat was plezant daar. En als je in Tongeren bent, dan is er één ding dat je echt wel moet bezoeken. En dat is het Gallo-Romeins Museum. En Ann-Christiaans Schepen van Toerisme daar, die gaat dat helemaal bevestigen. Hè. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, het Gallo-Romeins Museum, dat is wereldberoemd en dat is altijd plezant, echt wel. Want ik was daar toen met mijn kinderen, die vonden dat super tof om daar te zijn. Maar dit jaar, of nu toch deze zomer, is het nog een beetje plezanter, want ik las iets over de Lego-archeologen. Wat is dat allemaal daar?
1: Ja, zo is dat inderdaad. Elke zomer doet het Gallo-Romeins Museum nog ietsje extra, vooral voor kinderen, gezinnen met kinderen. Mm-hmm. Maar het is ook altijd wel leuk voor volwassenen. En zo is er sinds 1 juli en nog de hele zomer een Lego-expo. Doorheen de permanente tentoonstelling zijn er een 12-tal mini-taferelen opgebouwd met Lego. En dat gaat dan over taferelen over de archeologie, wat doen archeologen. En dus daar kan men hele leuke dingetjes zien. Maar er hoort ook een zoektocht bij die dan kinderen kunnen doen. En zo komen ze dan meer te weten over wat doen archeologen, wat is die hun beroep. En ze kunnen ook zelf nog wel wat dingetjes zelf ook gaan naspelen of meemaken.
0: Speels en leerrijk, dat is wat elke ouder wil voor zijn kind, moet ik echt wel zeggen hoor. Is dan ook effectief dat de kinderen daar zo opgravingen zoals de archeologen dus kunnen doen?
1: Nee, dat wel niet. Maar bijvoorbeeld op een bepaalde plek is er een metaaldetector in het mini. En dan kunnen ze dat zelf ook wel naspelen. Dan kunnen ze al dan niet iets vinden. En in het zoektochtboekje staat er dan telkens wat meer uitleg over. Ja. Er was een workshop, maar die is jammer genoeg vorig weekend gepasseerd. Dat was 2 dagen effectief bouwen. Maar dat was enkel het eerste weekend van juli.
0: Bah, ik denk dat dat nog altijd een dikke hit kan zijn. Zeker metaaldetector. Zeker. Dat is ook echt weer wat, amai, als ik aan mijn eigen jongens denk, dan zeker, maar mijn dochter ook hoor, die gaat dat zo fantastisch vinden. Dus het Gallo-Romeins Museum deze keer, deze zomer, dan weer een beetje extra opgeleukt met die Lego-archeologen. Ik hoorde trouwens ook dat jullie voor dit project ook hebben samengewerkt met een bekend gezicht van televisie, vanuit ons eigen huis hier.
1: Ja, inderdaad, zo is dat. De halve finalist, David van Hee van de Lego Masters, hij heeft dat helemaal samen met de mensen, met het team van het Gallo-Romeins Museum, heeft hij dat helemaal uitgewerkt. Ja. En zo gekomen tot die verschillende taferelen. En dat is echt op een superleuke, verrassende, echt fijne manier gedaan. Ook voor volwassenen, je zit er echt naar te kijken en je ontdekt telkens nieuwe dingen om te zien. Dat is echt fantastisch gedaan, zo ook een heel fijne samenwerking, het museumteam samen met David van Hee. En het resultaat mag er zijn. Dus zeker een hotspot.
0: Ja, en je zegt het goed, ook voor volwassenen, want we steken dat op onze kinderen van, allee, we gaan dat dan eens doen, maar we vinden dat zelf ook allemaal super tof. Dankjewel, Ann Schepen, daar in Tongeren, Schepen van Toerisme, Ann-Christiaans. Dankjewel, en ik ben ervan overtuigd dat er heel wat volk zal trekken. Al was het maar om af en toe gewoon verkoeling te zoeken en tegelijk ook nog eens op een heel plezant op een manier geënterteind worden in het Gallo-Romeins Museum, dus in Tongeren. Fijne dag toch voor jou.
1: Ja, dank u wel. Iedereen welkom in Tongeren. Dit is Joe Summer.

Close your eyes, give me your hand. Wel, die eyes closen, dat mag je over een half uurtje nog eens doen. Want dan krijg je Ed Sheeran nog met eyes closed. Dus, maar dat is voor straks nog eentje. Voor het nieuws van 11 gaan we de wereld rond met ATC.

0: zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
7: Dat het uitkijken is naar ons Joe Paradise Beach, dat morgen zijn deurtjes opent. En uitkijken kan vandaag ook al, hoor, met Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Na het nieuws van 11 krijg je dat met Lore Brijsink. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Trump ziet af van de wapenstilstand met Iran. Er is een akkoord bij AB InBev en Belgische aardbeien hebben de meeste pesticiden. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
9: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
8: Afgelopen nacht viel de VS een tachtigtal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Er is een sociaal akkoord bij bierbrouwer AB InBev. Dat melden de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Sinds vorige week waren er stakingen, onder meer tegen de hoge werkdruk. Maar nu is er afgesproken dat het hitteplan aangepast wordt en dat iemand die ontslagen werd een andere functie krijgt. Met het akkoord eindigen ook de stakingen in de Vlaamse distributiecentra van AB InBev. Belgische aardbeien bevatten de meeste pesticiden van Europa. Dat blijkt uit een test van 41 bakjes in 11 landen, met onder meer 4 soorten uit ons land. Je hoort Helene de Smet van de Bond Beter Leef Milieu.
10: Het gaat over stoffen die in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ook met kanker. Het gaat over schadelijke stoffen, maar het is wel zo dat de residuen die we gemeten hebben onder de wettelijke limiet blijven. En we zien dat in de biologische aardbeien er geen pesticidenresiduen terug te vinden zijn. En dat zijn resultaten dat we ook zien over heel Europa.
8: Afwisselend zon en wolken bij zo'n 27 graden. Morgen en de komende dagen veel zon en rond de 30 graden.
7: Twee files nog op onze snelweg, waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en Antwerpen Centrum, door een ongeval daar. En nog een kwartier erbij op de E403 richting de grens met Frankrijk, tussen Tonpleuve en Estampuis.
11: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
12: met Astrid Philips.

Marokko heeft Nederland eruit gekegeld op het WK voetbal. Zo was het dan toch. En morgen kan Marokko dat, wie weet, nog wel eens doen met dat andere buurland van ons. Want morgenavond neemt Marokko het op tegen Frankrijk. Alle zal het waarschijnlijk eerder andersom zijn, denk ik. Ja, als ik de oudste bij ons thuis toch mag geloven, is Frankrijk namelijk een grote kanshebber voor de overwinning van het WK voetbal dit jaar. Nu dan, hier bij Joe nog meer Franse liefde met Gérard Lenormand, die misschien ook wel een plekje verdient, hè, in de Franse top 100. Aan jou om dat allemaal te regelen. Je kan je laten gaan via onze website joe.be. Gérard Lenormand dan hier met Voici les clés.

naar komend weekend, want dan zou het eigenlijk TV Classic moeten zijn. Totdat Bryan Adams dus toch gone bleek ook. Moest cancelen dus wegens een afwezig bandlid. Maar hij komt nog in oktober naar ons land. En terwijl kan jij gewoon langer bij ons blijven plakken. Voor Ed Sheeran dan bijvoorbeeld met zijn Eyes Closed.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DreftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Medi Market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs

is bijna 11:30. Dat betekent dat het minder dan 24 uur is en het is vandaag. Ja, lang naar uitgekeken. Alle Joe geld er ook in gepompt, zodat het het beste van het beste wordt deze zomer. Joe Paradise Beach, vanaf morgen is het dus van dat. En dat het het beste van het beste wordt deze zomer, dat zal je van dag 1 meteen mogen merken ook. Want op dag 1 is het meteen al gang, hoor. Met liters ijs, met kilo's buffel waffles, cannolis, nog eens liters drank er dan ook aan te pas. En dan gewoon alles eraf shaken met morgenavond Milk Inc. op ons podium. Hebben daarover nagedacht, vroeg ik me dan eigenlijk af om op dag 1 het kot al meteen te laten afbreken door Milk Inc. Dus met wat alle vertrouwen erin dat het toch goed gaat komen. Milk Inc. komt niet alleen voor de sfeer zorgen, jij doet dat ook natuurlijk. Maar daarna is er ook nog onze huis-dj Jarne Ponnet, die je misschien wel eens een setje hebt horen draaien. Dat zit er altijd bonk bonk op. En je hebt hem misschien ook wel eens gezien als je 's ochtends in onze studio's hier binnengluurt, want hij zit er ook altijd bij Kenneth Stevens. Hij produced dat programma ook. Het gaat plezant worden. Morgen dus meteen al op ons Joe Paradise Beach in Westende. En wij zien jou daar heel graag opduiken ook.

0: hitje toch nog steeds. Het zou top zijn ook, moest het dat morgenavond ook op ons Joe Paradise Beach komen spelen. Want daar komt Milk Inc. sowieso al langs. En Gabby Peters die is ook al helemaal voorbereid, want ze laat weten via de app dat ze onderweg is op dit moment naar Westende. Hotelletje is geboekt. Morgen terrasje doen bij Joe Paradise Beach en dan Milk Inc. uiteraard meepikken. Beste plan van jou. En dan ook nog Raise Your Glass doen. Pink komt er zo meteen aan. Eén file dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. 11 meer bepaald op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar is een ongeval gebeurd.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Stop That Train, dat is hier bij ons zo'n probleem niet zeker. Want wat zat er vandaag in het nieuws? Dat elke dag twee treinen doelbewust een station overslaan. Stop The Train dus net van Clint Eastwood en General Saint. Hey, straks ga ik graag met jou, of eigenlijk mag je dat nu al doen hoor, op zoek gaan naar een mooie zin uit een lied. Zo één zin uit een lied waarvan je denkt, ja, die is mij eigenlijk altijd bijgebleven. Dat is een beetje mijn motto geworden. Of die heeft een bepaalde betekenis voor mij. En ik deel dat graag nog eens met de wereld, met heel het publiek, ook van Joe. Laat maar weten wat dat voor jou is, wat dat voor jou kan zijn allemaal. Laat het weten via de app. En als het even kan, spreek gerust ook iets in. Zo'n audioberichtje vinden we ook altijd wel fijn. Straks misschien dan wel jouw plaat, jouw favoriete zin uit jouw plaat. Dus na onder andere Cher nog met de Shoop Shoop Song.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Mm, slim.
1: Prachtige keuken, hè.
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Op zoek dus naar één of twee zinnen uit een bepaald lied waarvan jij denkt, ja, die hoor ik altijd zo net iets luider binnenkomen dan elke andere zin uit een lied. Wat is dat voor jou? Welk heeft zoiets van betekenis? Denk je van, ah ja, tja, dat pak ik nou even mee. Wel, heel wat toffe suggesties echt binnengekomen. Dank je wel daarvoor. We proberen die in de komende weken ook nog wel even te draaien. Maar vandaag is het aan Lisbeth haar keuze.
1: Hallo, ik ben Lisbeth en ik vind de zin, net als de Nike's aan mijn voet, ja, je voelt altijd goed, van Suzanne en Freek een fantastische zin. Omdat het gewoon mooi gevonden is en omdat Nike's bij mij aan mijn voeten ook altijd echt supergoed zitten en mijn favoriete schoenen zijn.
2: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

snap het wel hoor. Lisbeth die had als favoriet de mooiste zin eigenlijk. Die zin uit Ken je dat gevoel van Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel net als de Nike's aan mijn voet? Jij voelt altijd goed. Dat is zo luchtig, zo plezant, maar zo goed gevonden. En eigenlijk echt ook wel zo, ah ja, tuurlijk, dat waarom ook niet. Daar zoeken we naar, hè, zo van die leuke, mooie betekenissen. Als jij er ook nog zo'n paar hebt, laat me binnenkomen. Mooiste zin via de app.

Suavemente tot 11:55. En deze man hier, die stond een tijdje terug nog in de Bozar in Brussel. 84 is de man. En nog steeds blaast hij u omver, hoor. Op een meer intense manier dan ooit. Paul Simon.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Kan je het je voorstellen? Robbie Williams die als straatmuzikant opduikt en je op een metertje afstand entertaint. Is echt gebeurd. En als je nu komt plakken tegen de radio, komt hij nog dichterbij. Het is voor zometeen na het nieuws van 1 over 12 met Lore Brijsink. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Geen wapenstilstand meer in het Midden-Oosten volgens Trump. De brand op Linkeroever kwam door elektriciteitswerken. En Kazoo verbiedt gsm's voor kinderen tot 12 jaar. De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
4: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Kazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden, vanaf nu is het dus verboden. Volgens Kazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
6: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze van in het begin andere kinderen leren kennen.
4: Jongeren vanaf 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen. Maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden, terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, met kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied, je mag er dus niet bouwen of niks uitbaten. Maar wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
3: Dankjewel, Lore. Er staan nog twee files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste, dat is 35 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, er is een ongeval gebeurd. En nog aanschuiven op die Antwerpse ring richting Gent dan. Dat is 20 minuten extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig daar.
0: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe
7: met Astrid Philips.

deze man dus. Ja, het was maandagavond dat Robbie Williams in Sevilla in Spanje rondwandelde. Totdat hij daar een busker, een straatmuzikant dus, tegenkwam. En zich niet gewoon als publiek zo, yeah. Nee, hij ging mee achter de microfoon. Dat is entertainer Robbie Williams natuurlijk. Hè. En voor een klein publiekje gaf Robbie dus spontaan, zoals hij is, een mini-concertje. Zong hij Angels voor een publiek van 20 man. Dat moet lang geleden zijn dat hij daarvoor nog eens een concert gaf. En uiteraard heeft hij heel dat publiek gecharmeerd. Zich ongelooflijk sympathiek weer gemaakt. En je vindt de beelden trouwens ook wel op Google. Als je daar ook zo, net als ik, een zeer warm gevoel van kan krijgen. Het zou fijn zijn, moesten nog wat meer artiesten dat doen. Ronan Keating bijvoorbeeld. Je hoort hem hier met When You Say Nothing At All. Goedemiddag, 10 over 12 geworden hier.

PYT, of ook wel Pretty Young Thing van Michael Jackson, tot 18 over 12. Goedemiddag, welkom hier nog steeds bij Joe, waar we nu nog eens gaan flashbacken op een zeer zomers maniertje dan nog wel. We springen terug naar de zomer van 2010. 16 jaar geleden was het de zomer waarin Apple onze levens voorgoed veranderde door de allereerste iPads op de wereld los te laten. Jawel, dat is in 2010 gebeurd, maar het was toch vooral de zomer, het jaar, de zomer van Zuid-Afrika en dat constante oorverdovende getoeter van, weet je nog, de vuvuzela's tijdens het WK voetbal. Ik was nog eens aan het opzoeken of we dat geluidje nog ergens hebben staan, maar ik denk dat het hier gewoon uitgekegeld is geweest wegens te irritant. Maar de vuvuzela was een ding op het WK voetbal in 2010. De soundtrack van het toernooi werd dan weer geleverd door Shakira met Waka Waka en dat nummer veranderde niet alleen de zomer, maar ook Shakira haar leven zelf. Want tijdens de opnames van die videoclip leerde ze de Spaanse profvoetballer Gerard Piqué kennen en de vonk, ja, die sloeg over. De twee bleven jarenlang het ultieme showbiz-koppel, maar uiteindelijk zijn ze toch uit elkaar gegaan. Was denk ik een redelijk lelijke scheiding ook. Maar we onthouden vooral Shakira met Waka Waka en over onze eigen Belgische prestaties op het WK voetbal moeten we het niet hebben, want die waren gewoon onbestaan. We waren niet eens gekwalificeerd geraakt dat jaar.

0: morgen op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Helemaal, wij zijn nog altijd Milk Inc. En morgenavond openen we samen met jou Joe Paradise Beach in Westende.
2: Joe zorgt voor het ijs en wij voor de beats. Tot morgen! Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
3: Dit is Joe. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Allo, jong.
6: Korting tot -70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
5: AS Adventure.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
3: Deze zondag extra open.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beterbed.

Wheeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. Of wat dacht je van Stuck in the Golden Circle van 10 om te zien? Die ook deze zomer weer naar Middelkerken trekken. Wel, ik heb nog eens tickets liggen voor jou daarvoor. 4 tickets die van jou kunnen zijn als je ze graag wil. En dat denk ik wel, want ik hoor dat het altijd super plezant is. Blijf vooral hangen dan hier bij Joe Kruip. Misschien ook al een klein beetje dichter bij de radio. Want ik krijg die tickets wel niet zomaar. Nee, je gaat een spelletje moeten spelen aan de hand van 3 muzikale tips die ik jou geef. Zou je moeten uitkomen bij 1 bepaalde artiest, 1 bepaald nummer. En dan kan het wel zijn hoor, dat de computer jou eruit plukt. En dat jij dus gaat lopen met 4 tickets voor de Golden Circle van 10 om te zien. Vandaag spelen we trouwens voor tickets voor 15 juli. En dat om 9 uur in de avond. Check je agenda gerust al even daarvoor. Nu dan Miley Cyrus, die de boel afbreekt met haar Wrecking Ball.

0: Miley Cyrus, Wrecking Ball. Straks een beetje sympathieker in de muziek met You're a Friend of Mine van Clarence Clemens en Jackson Brown. Nu nog eens kijken naar de files. Toch behoorlijk wat hoor, want er staan er 6 op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. 3 kwartier op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Dan ook nog eens 1 kwartier extra door een defect voertuig daar. Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E17 richting Antwerpen. Kwartier erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Ook nog eens 1 kwartier. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rum. Nog richting Antwerpen ook aanschuiven op de E313. Tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost, daar rij je 11 minuten extra. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

0: Clarence Clemens, Jackson Brown, You're a Friend of Mine en dus deel ik ook gewoon tickets uit. Maar wel niet zomaar, nee, zo diep gaat onze vriendschap ook nog niet, hè.
1: Het zijn gewoon de orders. Voor 10 om te zien.
0: Ja, het zijn gewoon de orders hier van bovenaf dat ik jou er iets voor moet laten doen. Voor de Golden Circle tickets effectief dus van 10 om te zien. Want 10 om te zien trekt volgende week naar de kust voor het grootste muziekfeest van het land. Op 14 en 15 juli bouwen ze daar namelijk een gigantisch feestje aan het Silt. Dat is een zeer opvallend hotel toch wel in Middelkerk. Boordevol artiesten, boordevol sfeer zal het daar te doen zijn. En je kan natuurlijk tickets kopen voor die Golden Circle van 10 om te zien via vtmtickets.be, maar je kan ze ook gewoon winnen. Hier bij mij of ook al in de Joe-app moet je misschien ook wel eens naartoe gaan. Tickets winnen, dat doe je heel erg simpel door mijn 3 muzikale tips hier goed mee te pakken en dan zo wat de cohesie tussen die 3 muzikale tips te vinden. Want ze moeten jou leiden naar 1 artiest, 1 nummer ook. Ik zou jou kunnen helpen, maar ik ga proberen om het gewoon los te laten en je gewoon de dingen laten horen. En wie weet kan je het wel gewoon zelf horen.

0: Tip 1 hier. Dan volgt er een tweede tip en dat is deze hier. En nog eentje kan erbij dan. Benieuwd of het jou ergens naartoe kan leiden, ook zonder enige verdere hulp van mij. De drie muzikale tips krijg je. En dan wil ik nu vooral juiste antwoorden zien opduiken in de app. Stuur gerust door wat jij denkt dat we zoeken. Artiest en ook lied erbij. Waarbij zouden we moeten uitkomen? Laat het weten. En misschien mag ik jou zo meteen wel gelukkig maken. Na Train nog en Drops of Jupiter.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
13: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: Golden Circle tickets voor 10 om te zien.
1: Yes, ook vandaag heb ik daarvoor 4 tickets liggen. Dus voor jou, hè, voor de Golden Circle van 10 om te zien. Deze keer dan voor de uitzending van volgende woensdag 15 juli om 9 uur in de avond. Jij kan die tickets winnen. Wat moest je daarvoor doen? De link vinden tussen deze 3 muzikale hints. Er zijn heel wat appjes binnengekomen trouwens, hoor. Heel wat juiste antwoorden. Brood voor morgen vroeg van Bart Peters. En die naam Bart, die hadden we nodig. Was er ook de tweede muzikale tip? Sailing of ook wel zeilen. Dus we hebben al Bart en zeilen. En dan ook nog die first time, die eerste keer zeilen. Een eerste keer een Bart. Ik denk wel dat het duidelijk is. Ja, yeah. En dat was het zeker en vast ook voor jou. Tuurlijk dat het Bart Kael moest zijn met zeilje voor het eerst. Cathy Verkruijsen, daarbij zijn we uitgekomen. Cathy Verkruijsen uit Veurne, die gaat aan de haal met de 4 tickets voor de Golden Circle. Dus van 10 om te zien, 15 juli om 9 uur in de avond. Veel plezier daar.

Voor wie eventueel onder een steen geleefd zou hebben, dat kan hij om daar wat koelte op te zoeken. Maar morgen, 9 juli, is het van dat. Ja, de opening van ons Joe Paradise Beach in Westende. En ik mag dat daar nu toevallig gaan openen. Die microfoon voor het eerst testen daar in het grote ijsjesalon. Het grootste ijsjesalon zelfs van het strand. Misschien toch ook maar dat eerste ijsje zelf dan nog eens gaan testen. Ik hoop jou daar te mogen ontmoeten. Jou daar hallo te kunnen groeten. Kom maar af, het gaat plezant worden. En dat het de final countdown is, dat leek me een zeer terecht. Echt nog. Heel veel plezier nog vandaag hier bij Joe en graag tot binnenkort ergens in Westende.

0: kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
5: Dit is jouw. Het is zoals Sinterklaas komt of de paasklokken die gaan langskomen, want het is nog één keer slapen. En dan zitten we ergens op een andere plaats. Een goede plaats hoor. Een goede stal in de Westende daar op het strand met ons Paradise Beach. Het is ondertussen bijna 1 uur geworden. Tijd voor nieuws met Lore Brijsink.
6: Goedemiddag. Een nieuw actieplan tegen phishing. De brand op Linkeroever kwam door elektriciteitswerken. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij de bosbranden. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal €5000 per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Eenders.
7: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
6: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden, vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
8: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
6: Jongeren vanaf 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen. Maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen al elke keer. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje. Zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onze kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. En dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
5: Zeg Lore.
6: Ja?
5: Ik dacht eigenlijk van onze Rode Duivels, het is goed, ze zijn goed bezig. Ik ben nu al tevreden, maar als je dat soort berichten dan begint te lezen, dan begint de stress en de spanning weer te
6: Ja, het wakkert wel weer op, hè.
5: Ja.
6: Het
5: is... En dan moeten we dat ook weer winnen, hè.
6: Het mag weer, hè. We moeten er toch een beetje in blijven geloven.
5: Ja, het is wel waar. Ze zijn goed bezig. Dankjewel en tot over een uur. Het is ondertussen 1:03 geworden. En dus verkeersproblemen, die zijn er ook. Ik heb 4 files waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan, daar verlies je 3 kwartier. In de richting van Antwerpen op de E313, traag tussen Ranst en Borgerhout, komen 25 minuten bij. En op de E19 naar Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumstaat file en daar verlies je 1 kwartier. Brusselse buitenring dan, tussen Waterloo Centrum en Terhulpen, ook daar verlies je 1 kwartier. En op andere plaatsen, als je je daar in de file zou staan. Dat is je op dit moment minder dan 10 minuten.
9: Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
10: Dit is Joe.
9: Met Jan Bosman.

0: Alles was.
1: Ja, tegen wie zeg je het? Je kan kiezen zo meteen tussen een trage, broeierige ballad in de schaduw, ofwel alle remmen los op een vrolijke uptempo classic in de volle zon. Daar draait onze schaduwplaat Battle rond. Je krijgt van mij twee nummers te horen en jij mag uiteindelijk kiezen welke je volledig wil horen. Ja, je krijgt van mij een fragment daarvan te horen natuurlijk. Het thema van vandaag is dance, dus

kan al eens nadenken van een trage in het thema dance, een rappe, een snelle in het thema dance, die komen er zo meteen aan. En dan mag jij kiezen via de Joe-app welke van die twee je helemaal wil horen. Ik heb straks ook heel erg goed nieuws over Elton John. Ja, echt waar. Moet het zelf eerst nog even lezen. Ik hoop dat het goed nieuws is. De titel klonk in ieder geval goed. Maar ik neem het mee straks in het programma. En dan kan ik het ook met jou delen. Eerst nog eens even Bruno Mars en deze mooie Risk It All.

heeft 4 uitverkochte concerten gegeven in Amsterdam. Die Bruno Mars Risk It All, dat is zijn meest recente single, die hij daar dus ook heeft gezongen. Het nieuws over Elton John is half goed nieuws, laat het ons zo omschrijven. Dat geef ik straks nog mee, want eerst gaan we onze schaduwplaat battle spelen. Dus hoe wil jij dansen vandaag? Is dat in de schaduw of in de zon, afhankelijk van de temperaturen en vooral ook van het liedje dat ik daarbij voorstel. Het thema is dance vandaag, dus kies je kamp schaduw en een trage plaat hoort daarbij, dan krijg je deze van Tina Turner van mij en Private Dancer.

Of denk je bij jezelf, goh, ik heb toch al zweetoksels, of dat er nu nog een paar druppels bij komen, dat kan geen kwaad. Dan kies je voor Kamson met de handen en de armen in de lucht en dan ga je voor deze vrolijkste 80s pop uitnodiging ooit.

Ja, wat mij betreft toch wel een moeilijke keuze. En daarom dat ik ook de keuze in jouw handen leg. De Joe-app openen en je kan daar vanaf nu dus stemmen voor Kamp Schaduw, Tina Turner en Private Dancer. En Kamp Son, Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Ik ben benieuwd wie deze battle kan winnen.

0: stand op dit moment 46% voor de verliezer, 54% voor de winnaar. Dus het ligt kort bij elkaar tussen Tina Turner en Private Dancer en Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Het zou best eens kunnen dat jouw stem uiteindelijk het verschil uitmaakt. Dus snel nog even stemmen via de Joe-app en aanduiden wat jij graag wil horen. Je hebt daarvoor nog 1 uur de tijd.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
10: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen. Sleep
13: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
14: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
15: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
16: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
17: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
18: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
19: Zo, aangekruist in mijn agenda.
20: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
19: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
20: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
21: Van Christopher Nolan.
22: No one could stand between me and home.
21: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
23: Let's go!
21: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
24: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
25: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden.

Counting Crows samen met Vanessa Carlton en The Big Yellow Taxi. Onze schaduwplaat battle is spannend tot nu toe. Mensen blijven gewoon stemmen, dus het gaat echt wel over en weer. Maar ik moet hem nu wel helemaal afsluiten. Gedaan met stemmen via de Joe-app. En het ging vandaag tussen de schaduwplaat Tina Turner en Private Dancer. Of de kampzonplaat Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Ja, ik heb het gezegd, het ligt heel dicht bij elkaar. 47% voor de verliezer. De winnaar die heeft 53%. En ik denk, of ik heb zo'n vermoeden, dat hij daar heel blij mee is. Dat klinkt in ieder geval.

0: Wat is dat toch altijd een geweldige zangeres geweest in Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody, de winnares vandaag van onze schaduwplaat Battle. Ondertussen onderweg vier files waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Antwerpen op de E313. Daar traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar komen 50 minuten bij op dit moment. Brusselse Buitering tussen Mont-Saint-Jean en Terhulpen. Daar wordt een ongeval gemeld en daar verlies je een half uur. En op de Antwerpse Ring richting Gent staat file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Plus 20 minuten daar. En tussen Berchem en Antwerpen Centrum, ook daar wordt een ongeval gemeld en daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Aanhouden in de streets van de Dinky Toys en in die straten. Daar ga ik straks trouwens ook weer doorrijden met mijn Best of Belgium Tourbus. Want je weet het, ik ga elke dag naar een stad of een dorp om daar eens te kijken wat de bezienswaardigheden zijn. En daar woont ook telkens een BV die een extra tip geeft. Maar dat zal voor over een klein uurtje zijn. Dit zijn nog Human League.

0: Peggy schrijft nog, hey Jan, vergeet je dat nieuws over Elton John niet? Nee, nee, nee, Peggy komt eraan, maar je weet het, bij mij primeert altijd eerst de muziek, maar zometeen na Beyoncé krijg je het en kom je te weten.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt. Die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

Een nummer over een aureool, een halo. Ik denk ook altijd dat ik met een halo, een aureool rondloop. Maar ik denk dat er een paar mensen zijn, ik ken tenminste zo'n paar, die het tegendeel zullen beweren dat ik niet zo'n heilig boontje ben uiteindelijk. Ik ga het hebben over Elton John, want zijn Farewell Yellow Brick Road tournee die eindigde ondertussen al 3 jaar geleden. Maar later dit jaar gaat Elton John toch weer optreden voor een groot publiek. Want begin oktober staat hij namelijk 2 keer op het podium in het Aztekenstadion in Mexico City. Dat is een van die stadions. Wat is het nu eigenlijk meer? Wat moet dit opzoeken? Van die stadions waar ook werd gevoetbald tijdens de Wereldbeker natuurlijk. Zelf noemt hij die optredens op 2 en 3 oktober zijn afscheid van Mexico. Op Instagram schrijft hij daarover dat hij echt teleurgesteld is geweest dat hij door de coronapandemie niet in Latijns-Amerika kon optreden tijdens zijn farewell-tournee. Maar dat maakt hij dus nu alsnog goed en zegt dat hij niet kan wachten om dit zeer speciale moment met de fans te gaan delen na al die jaren. Ik had gezegd dat het half goed nieuws was, want ja, het gebeurt allemaal aan de andere kant van de wereld. Als je hem echt nog wil zien, dan moet je naar Mexico reizen. Maar misschien krijgt hij hierdoor plots wel weer zin om opnieuw te gaan toeren en optreden en komt hij alsnog wel eens langs in ons land. Je weet het, de kans is klein, maar hopen

wel een beetje opvallend. Ik heb ondertussen al berichten gekregen van luisteraars die zeggen van... en overwegen zelfs om naar Mexico te gaan, naar het concert van Elton John. Amai, die hebben dat ervoor over. Dat moeten wel hele, hele grote fans zijn. Nu nog proberen binnen te geraken en tickets te scoren. En dan lukt het misschien. Maar als het lukt, zeker laten weten. Ik wil daar alles over horen en zien.

0: Daarstraks in onze schaduwplaat battle ging het al over dance. Daarnet ook bij Master KG met Jeruzalem hoort er ook al zo'n dansje bij. En nu ook opnieuw. Footsteps on the dance floor. Womack en Womack was dat met Teardrops. Ik ben benieuwd wat het thema zal zijn in het volgende uur. Dus zometeen na het nieuws van 2 uur. Maar daar gaan we eerst naar luisteren. Naar het nieuws van 2 met Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Nieuwe maatregels tegen phishing. Een zware brand in een loods in Haren. En een eerste sprinterskans in de Tour. Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
1: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. In Haren in Brussel staat een grote loods van een recyclagebedrijf in brand. Er hangt een dikke zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd en er is ook hinder voor de treinen. 1 iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. En in de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
3: Ik denk wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Wat klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk een snipperdag genomen. Maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk niet dat er heel veel aanstelden gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
1: De Noord-Troon rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Petersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. En dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
0: Het is 2:03. De files die staan op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Terhulpen. Daar wordt een ongeval gemeld en je verliest daar een half uur. In de richting van Antwerpen op de E313. Traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg 5 minuten. En op de E34 tussen Oelichem en Randstok daar 5 minuten verliestijd. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar komen 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten op die Antwerpse ring. Maar nee, sorry, op de ring rond Gent in de richting van Oostakker. Tussen de Scaldenstraat en Gent-Zeehaven. Dat zijn alle files op een rijtje.
4: Joe Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Nu donderdag vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

0: Ik heb voor ons zomerse weetje zometeen een bizar, echt wel bizar, culinair gevecht. En hoe zit dat nu in elkaar? Wel, we zijn allemaal wel liefhebber af en toe van een fris, fruitig tussendoortje. En soms kunnen we dan met z'n allen genieten van een sappig stuk verse ananas. Ja, ik vind dat heel erg lekker. Maar als we dat eten, dan is die ananas ook een stukje aan jou aan het vreten. Klinkt bizar, dat is het uiteindelijk ook. Maar hoe dat in elkaar zit, dat wil ik jou graag zo meteen vertellen.
1: Don't get me.
0: Maar voor mensen die nu al denken van, ik ging net ananas eten, doe maar hè, geen probleem. Zo extreem erg is het allemaal niet, maar ja, het zit zo wel in elkaar.

Nog nooit geprobeerd, maar wel een fijne single deze, Windsurfing. Ja, ik ga het hebben over ananas. En nu ik het aan het lezen was, dacht ik van ja, ik heb dat gevoel soms ook. Als je ananas eet, dan krijg je zo soms een rare tinteling in je tong. Nu, ik heb dat. Misschien hebben andere mensen dat totaal niet. Maar ik denk dat het wel past bij het zomerweetje van vandaag. Want dus als je verse ananas eet, dan gaat dat fruit op hetzelfde moment eigenlijk terugslaan. Want ananas bevat namelijk bromelaïne. Zo heet dat dan. En dat is een enzym dat eiwitten afbreekt. En aangezien jouw tong dus uit eiwitten bestaat, vreet die ananas dus letterlijk aan dat weefsel terwijl je koudt. Ja, dus uiteindelijk wint het maagzuur wel. In de finale, over de meet, wordt maagzuur de winnaar. Maar de eerste ronde is dus voor dat fruit. En ik denk dat inderdaad, als je dat eet, dat zo die tinteling die je soms kan krijgen, dat dat waarschijnlijk daardoor is. Fijn weetje, denk ik. Kan je vanavond weer op een terras mee uitpakken. Stel je voor dat je tijdens het drinken van een cocktail een stukje ananas krijgt, kan je dat gewoon aan de vrienden of de familie of weet ik veel wie vertellen. Ananas wint uiteindelijk. Het is wat mij betreft een ras-echte man-eater, die ananas.

0: morgen opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Helemaal, wij zijn nog altijd Milk Inc. En morgenavond openen we samen met jou Joe Paradise Beach in Westende.
2: Joe zorgt voor het ijs en wij voor de beats. Tot morgen!
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: festivaltickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

De vraag is vooral, wat wil jij van mij? En dan denk ik van, misschien wel eens Shaggy met It Wasn't Me. Ja, want die staat voor zometeen klaar. En ook Anouk kan er ook altijd bij. Dit is Nobody's Wife.

0: files die staan in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. De langste file, daar verlies je een kwartier. Op de A12 naar Antwerpen tussen Aartselaar en Kleidalaan Kontigse Steenweg komen 10 minuten bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Drumst ook nog eens 10 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke worden voorwerpen op de weg gemeld. Daardoor een vertraging daarvan 10 minuten. Richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar komen 10 minuten bij. En op de E19 tussen Kontig en Rumst 5 minuten. De Brusselse buitering dan, tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. Daar wordt een ongeval met een vrachtwagen gemeld. Op dit moment verlies je daar al 10 minuten. In de richting van Nederland op de E314 tussen Houthalen-Helchteren en Park Midden-Limburg ook daar een ongeval. Zorgt voor een vertraging van 10 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig verlies je daar 5 minuten. En er staat ook file tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Ook daar komen 5 minuten bij.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

De tickets voor vandaag van onze Best of Belgium Tour die zijn uitverkocht, want ik neem iedereen weer mee op sleeptouw, maar natuurlijk kan je gewoon luisteren en dan kom je er ook terecht. Vandaag gaan we naar Haasrode. Haasrode gaan we eens even bezoeken om te zien wat daar allemaal te beleven valt en natuurlijk ook welke BV daar woont, want die BV in kwestie gaat jou dan ook nog eens een extra tip geven voor als je in Haasrode passeert en wat daar eventueel te bewonderen zou kunnen zijn. Dus die Best of Belgium Tour, die hoor je zo meteen, want we zitten vandaag in Haasrode. Misschien kan je al even op zoek gaan naar de BV die er woont en al even doorsturen, dat mag natuurlijk altijd. Ondertussen eerst nog die nieuwe single van Milo. En ik vind die zo goed. Ja, ik vind die echt heel geslaagd. Heb je hem nog niet ontdekt? Luister er nog eens goed naar. Dit is Forever Young, DJ Licious en Milo.

0: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
1: Dag meneer, kan ik helpen?
2: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
1: Oh, een koffieke neer, ik haf ik daar.
2: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
1: Goeie idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè?
2: En content van?
1: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
2: Ha, verkocht.
0: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: veel te groot om in rond te rijden, de USA. Dus ik beperk mij met onze Best of Belgium Tour gewoon tot ons land. En ga ik in steden, gemeenten, dorpen kijken wat er allemaal te beleven valt. Dat is heel kort. Een paar tips die je van mij krijgt. En met de BV die er woont ook nog een supertip er bovenop. En vandaag zitten we dus in Haasrode, heb ik al gezegd. Wat valt er allemaal te beleven? Om te beginnen het kasteel de Bunswijk, zo heet dat dan. En hoewel dat kasteel zelf momenteel gesloten is voor evenementen en horeca, is het omliggende kasteelpark de Bunswijk, dat is ongeveer 9,5 hectare groot, sinds de zomer van 2024 opengesteld als publiek wandelpark. Dus je kan daar gewoon langslopen en heel mooie foto's nemen. En het kasteel natuurlijk aan zich kan je daar ook wel eens bekijken, want dat staat daar sowieso ook te paraderen en te floreren. Er is ook de Sint-Lambertuskerk in Haasrode. Dat is de parochiekerk natuurlijk, het historische hart van het dorp. Ze heeft een rustige ligging, karaktervolle uitstraling. En een kerk is eigenlijk altijd wel leuk om eens gewoon binnen te stappen en te zien wat er allemaal van grootsheid te zien is in zo'n kerk. En altijd de moeite waard. En dan geen klassieke toeristische attractie, het Research Park Haasrode. Dat is wel een van de belangrijkste technologiecampussen van België. En hier zijn dus tal van innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen gevestigd, wat Haasrode een heel eigen identiteit geeft. En voor wie geïnteresseerd is in technologie en innovatie, is dit een verrassend interessante plek. Al is het geen klassieke bezienswaardigheid, het is wel de moeite waard als je er ooit binnen geraakt om te zien waar ze daar dus op dit moment allemaal mee bezig zijn. En Bart Kael, jij woont toch ook in Haasrode, hè?
1: Ja, maar Haasrode is een deelgemeente van Oud-Heverlee. En Oud-Heverlee is een heel bossenrijk streek. Maar de mensen die het aangename aan het nuttige willen koppelen, dan die kunnen eerst gaan wandelen. Die kunnen dan naar de Zoete Waters gaan. Dat ligt ook allemaal kort bij het Meerdaalbos. En we hebben daar ook hele lekkere wijnen. Château Meerdaal. Die hebben heel veel prijzen gewonnen. Dit is ook te bezichtigen. Dus dat is echt wel de moeite om daar in die streek eerst te wandelen, dan een wijntje te gaan proeven. En er zijn heel veel restaurantjes in de buurt waar je dus lekker kan eten. Voilà.

0: Volgende week is hij er ook bij de opnames van Tien om te zien. Daar in Middelkerken met zijn nieuwe single. En natuurlijk altijd goed voor een feestje. En als je zelf een feest organiseert en je zet hem op het podium, altijd veel ambiance sowieso en veel volk. Dat is de bedoeling van een feestje.
1: Zeg maar! Nossa!

0: En als de Beatles het zeggen, zullen we het maar geloven. Zeker, all you need is love.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
9: 30 ideeën voor pastaschotels
8: in Libelle Lekker naar
9: de 5 beste beleggingen van het moment
8: in Trends of naar
9: Belgische politiek achter de schermen
8: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Lotto is op zoek naar handen.
11: Wat?
10: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
11: Oh, een cabrio.
10: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
11: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
12: C'est
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
13: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
14: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Straks gaan we ook weer swipen en het is helemaal een thema naar mijn zin, want we gaan het doen met Songfestivalwinnaars vandaag. Het nieuws van 3 uur krijg je van Bart Beekaart.
15: Goedemiddag, banenverlies bij Tenneco in Sint-Truiden. Gewonden bij de stierenrennen in Pamplona. En Elise Mertens is begonnen aan haar kwartfinale op Wimbledon. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. In Pamplona in Spanje zijn 3 gewonden gevallen tijdens het stierenrennen. Dat is een jaarlijkse traditie daar. 6 stieren worden losgelaten in de straten om honderden mannen te achtervolgen. Het is de bedoeling om de stieren voor te blijven. Gisteren was de eerste wedstrijd, toen raakten 5 mensen gewond. De voorbije 100 jaar vielen ook al 16 doden bij die stierenrennen. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De 5e etappe is bijna 160 kilometer lang en grotendeels vlak. Jasper Philipsen hoopt op een kans.
16: Ik denk wel veel ploegen gewoon uitkijken naar een eerste sprint. Qua klassementsploegen hebben gisteren natuurlijk gesnippen dat genomen. Maar ik denk dat er nog heel veel aankomt voor hen ook. Dus ik denk dat er heel veel aanstelden gaat gemaakt worden. En dat is een mooie kans, we proberen die te benutten.
15: De Noord Torstein Traien rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. En op Wimbledon speelt Elise Mertens op dit moment haar kwartfinale. Het is de eerste keer dat ze zover geraakt op dat tennistoernooi. Haar tegenstander is de Tsjechische Noskova. Voorlopig ziet het er niet goed uit. Mertens heeft de eerste set verloren met 6-3. Veel zon met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
0: En zo werd het 3:02. Er staan 4 files waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest in de richting van Gent op de E40. Tussen Erpenmeren en Merelbeke worden voorwerpen op de weg gemeld. Daardoor een verliestijd daarvan 25 minuten. In de richting van Nederland op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg ook een ongeval gemeld, daar een kwartier erbij. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je ook een kwartier. En richting Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Morgen vanaf 10 uur op het strand van Westende.
17: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

zoals beloofd, swipen, dat gaan we zo meteen doen. Maar muziek blijft hier het allerbelangrijkste met zo meteen Chaka Khan en I'm Every Woman. Eerst nog eentje van bij ons, deze van Lost Frequencies.

heb hier 5 greatest hits klaarstaan. Ik heb ook 5 greatest hits gekozen die rond 1 bepaald thema draaien. En straks mag 1 luisteraar daartussen kiezen. Misschien ben jij dat wel, hè? Want je kan dan telkens kiezen tussen 2 liedjes die ik jou voorstel. En je moet er dan telkens eentje van afhalen, eentje overhouden, tot er uiteindelijk 1 absolute favoriet overblijft, die ik dan helemaal zal draaien. Vandaag brengen we glitter, glamour, vuurwerk, tonnen energie uit het Eurovisie Songfestival op je radio. Want het thema van vandaag zijn, zoals gezegd, Songfestival winnaars.

Ja, dus wil jij meespelen, kiezen tussen 5 Songfestivalwinnaars, dan moet je mij nu een bericht sturen via de Joe-app. Ik wil swipen met Songfestivalwinnaars. Dat is wat je moet sturen. Ik wil swipen met Songfestivalwinnaars. En uit al die inzendingen kies ik er dan eentje uit die je straks met mij mag swipen om er dan de allerbeste uit te halen. Ik ben benieuwd wat dat zal worden. Achteraf is er dan ook nog een tweede kans en dan mag iedereen gewoon weer meebeslissen. Het is ook opvallend soms hoe bepaalde artiesten liedjes zingen die dan gaan over hun toekomst. Bijvoorbeeld deze Britney Spears. Crazy.

0: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
4: Ego Keukens.
5: Krevel.
6: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.

0: Swipen met Songfestival winnaars ga ik doen met iemand uit Lokeren. En dat is Matthias. Dag Matthias, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Goedemiddag. Klaar voor de Lokerse feesten eigenlijk ook? Of doe je dat niet?
1: Wel ja, we zijn er klaar voor. We wonen er vlakbij, dus dat gaat ponken geven. Hè.
0: Ja, ja, dat is dat. Ben je zo iemand die daar elk jaar naartoe gaat? Een paar optredens meepikt?
1: Nee, niet elk jaar. Ik ben onlangs wel eens geweest naar Kiel, omdat ja? Ik daar heel grote fan van ben zelf.
0: Ah,
1: dus,
0: ja.
1: Ja. Dan ga ik er wel naartoe, als ik echt fan van ben.
0: Ja, en hoe een grote fan ben je van het Songfestival?
1: Heel grote fan. Ik ben al een aantal keer geweest.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, perfect.
1: Dit jaar nu niet, maar ik ben wel al in totaal 5 keer geweest, denk ik.
0: Mooi, ja. Oké. Okay. Ja. Dus dan weet jij wel iets over Songfestivalwinnaars. Ben je nu zo fan van de meest recente of van de oudere muziek van het Songfestival?
1: Oh, van allemaal.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb er hier 5 naast elkaar staan, dus ik ga er jou meteen 2 geven waaruit je kan kiezen. Je houdt er telkens eentje over, ik voeg daar eentje aan toe en eigenlijk moet je er telkens eentje laten afvallen tot er 1 overblijft uiteindelijk.
1: Ah, dat is heel goed.
0: Ja, dus zo werkt het systeem. En ik ga niet vragen wat jouw absoluut favoriete single is van het Songfestival of winnaar. Want misschien zit die er wel tussen en dat wil ik niet op voorhand weten natuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: In ieder geval, Matthias, dit is de eerste. Helena Paparizou samen met My Number One. En ik zet daar nog een andere tegenover. Dat wordt deze van Katrina and the Waves.
1: Ja,
0: ook al goed, hè, die Love Shine a Light. Dus wie hou je over, Helena of Katrina?
1: Ik ga voor Katrina.
0: Je gaat voor Katrina, dus die nemen we mee naar de volgende ronde. En die staat nu tegenover deze. Alexander Rybak met zijn Fairy Tale. Ja, dus Katrina of Alexander.
1: Ik ga nog iets voor Katrina gaan.
0: Je gaat nog voor Katrina. Nummer 4 wordt deze dan. Ja, recente winnares natuurlijk, die Lorraine met Euphoria, staat nog altijd tegenover Katrina and the Waves, maar jij beslist met de beste Matthias.
1: Ja, dat is toch wel een van de beste winnaars ooit, dus ik ga toch wel voor Lorraine gaan.
0: Jij gaat voor Lorraine, dan mag ik er nog eentje tegenover stellen en dat wordt deze uit 1974.
1: Ja. Dat is het
0: eeuwige
1: dilemma,
0: hè?
1: Natuurlijk. Abba of Lorraine.
0: Ja, Abba of Lorraine.
1: Ik ga voor Abba.
0: Is dit?
1: Ja, ik ga voor Abba.
0: Oh, ja, geweldig. Geweldig. Dan gaan we die. Ja. Waarom kies je dan uiteindelijk voor Abba?
1: Ja, omdat dat toch toen aangevend is geweest. Toch zowel Abba en het Songfestival. Dus,
0: ja. Nou, geweldig. Ja, ik, had niet, wel, ja. Ik moet eerlijk beginnen, ik had niet verwacht, voor alle duidelijkheid, dat je Abba zou kiezen. Maar en we hebben die toen geen punten gegeven, dus we moeten dat op alle mogelijke manieren goed maken, hè, met Abba.
1: Inderdaad.
0: Matthias, ik ga hem draaien voor jou. Geniet van de Lokerse feesten en van het eerstvolgende Songfestival waar je weer naartoe zal gaan.
1: Ja, dat zal volgend jaar weer.
0: Voilà, perfect. Misschien zien we elkaar daar dan wel, lopen we elkaar wel eens tegen het lijf.
1: Ja,
0: bedankt voor het meedoen en voor het swipen. Ja, dag Matthias.

0: dan krijg je meteen berichten van mensen. Doorgestoken kaart, uitverkocht een boel. Dat soort dingen krijg ik dan meteen te lezen. Terwijl, nee, want van de 5 die zijn voorgesteld, was ABBA niet mijn favoriet, voor alle duidelijkheid. Nee. Ik had een andere favoriet. En wie weet komt die dan wel terecht in de tweede kans die ik je nu ga geven. Of die ik ga geven aan die Songfestivalwinnaars. Maar in ieder geval wel blij, hè, dat ABBA het uiteindelijk heeft gehaald dankzij die keuze. Voilà, de tweede kans. Poll die staat nu open via de Joe-app. Je kan daar kiezen tussen My Number One van Helena Paparizou, Love Shine a Light van Katrina and the Waves, Alexander Rybak met Fairy Tale en Lorraine met Euphoria. Welke van die 4 geef jij toch nog een tweede kans? Ik ga die straks volledig draaien nadat er hopelijk heel veel stemmen zijn binnengekomen via die Joe-app. Ondertussen onderweg wordt het behoorlijk druk. 5 files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke verlies je 35 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Zemst en Rumst komen 20 minuten bij. En richting Nederland op de E314 tussen Zolder, Terlamen en Park Midden-Limburg verlies je op dit moment een kwartier. In de richting van Brussel staat op de A12 een file tussen Wilrijk en Aartselaar. 10 minuten komen er daarbij. En de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, ook daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Het is een ongelooflijk spannende strijd op dit moment bij onze Swipe Tweede Kans. Alhoewel nu helpt het toch een beetje over in het voordeel van Lorraine met Euphoria. Die heeft 43%. Alexander Rybak met Fairy Tale net iets gezakt naar 39%. En Katrina and the Waves en Helena Paparizou fietsen erachteraan. Jij kan er dus nog veranderingen brengen. Hè. Vlug nog stemmen, nog één nummer de tijd via de Joe-app.

0: Weet je wat, normaal gezien moet ik nu afsluiten, maar ik ga dus de poll nog een minuutje laten openstaan tijdens de reclame, want het is 42% tegen 41%. Komt op een paar stemmen aan, dus jouw stem kan misschien nog de doorslag geven via de Joe-app. Nog 1 minuut de tijd.
1: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Ook in de tweede kanspol was het dus 12 points voor Euphoria van Loreen met 44%. 41% voor Fairy Tale van Alexander Rybak. 8 voor Katrina and the Waves. En degene waarvoor ik had gestemd, 7%. Helena Paparizou en My Number One. There were

Zometeen is er Anne van Elzen. Ze gaat het vandaag hebben, of bellen in ieder geval, met Martijn Peters. Ze gaat het over Pietermannen hebben. De Reddingsboy zit er ook bij. Ik verraad alles over haar programma al gewoon, omdat ik dat de volgende dagen ook ga doen. Alles over haar programma verraden. Maar daarmee kan jij dan wel van alles winnen. Ja, Anne van Elzen, ik ga dat doen. Vanaf morgen ga ik dingen over jouw programma verraden, zodat andere mensen daar thuis van alles winnen.

0: Zeeuwse mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Ja, niet Kate, maar Katy Perry. Zij zou Werchter afsluiten, maar het Belgische weer had andere plannen. Gelukkig hoeven wij haar niet te cancelen. Zometeen met de chapstick bij de hand. Na het nieuws van 4 met Thomas Everix. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Game over voor Elise Mertens op Wimbledon. Gevaarlijke kevers in Paradisa en jobs op de helling bij Tenneco in Sint-Truiden. Geen stunt voor onze Elise Mertens op het tennistoernooi van Wimbledon. De Tsjechische Linda Noskova was te sterk. Noskova staat trouwens 9 in de ranking. Elise Mertens 25ste. Mertens werd geklopt in 2 sets. Het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer dat Mertens zo ver geraakt is op Wimbledon. In Dierenpark Paradisa, zo is het, zijn 2 schadelijke soorten kevers gevonden. Dat meldde het park en het federaal voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten overleefd. Johan Vrijs van Paradisa.
6: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
5: Paradisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. En bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers voor auto's. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie er moet vertrekken en wie niet. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. Veel zon met hier en daar wolken en maximaal rond 1 graad of 27 aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer dan 31 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
4: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Gent. Op de E40 is dat tussen Erpenmeren en Merelbeke verlies je 34 minuten. Richting Antwerpen op de E19, 18 minuten erbij tussen Zemst en Rumst. En richting grens met Frankrijk op de E403, 14 minuten extra tussen Tompluiven en Etempoei. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar doe je er ook 14 minuten langer over tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
7: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Morgen vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
8: Met Anne van Elzen.

Laia, dat is van dat, hè. Echt waar. Ik besef het precies nog niet heel goed. Maar vanaf morgen staan wij te presenteren met een heel ander zicht. Het schoonste zicht van het ganse land, denk ik. Hè. Een stukje Noordzee, maar ook natuurlijk het leukste terras van het ganse land op ons Joe Paradise Beach. Speciaal naar de kapper geweest hè, vandaag. Het was even geleden en het was van boven ook. Laten we zeggen, er waren hier en daar... Allee, het was niet meer hier en daar. Er kwam heel wat grijs boven. Maar ook, ik had zo een paar weken geleden naar de kapper een fotootje doorgestuurd van zo'n kapsel dat ik gezien had op de social media met zo'n soort ombre. Kende dat? Dat is zo een beetje een schakering van... dat het zo van donker naar lichter gaat naar de punten. Nu, voor mij is dat al heel gewaagd, want ik ben iemand... Ik probeer niet al te veel uit met mijn haar. Mijn man bijvoorbeeld, die zegt al jaren... Laat uw haar nu een keer knippen tot op uw schouders en ik durf het niet. Maar dus, vanochtend zat ik daar klaar voor die ombre, toch wel met een ei in mijn broek. Maar kijk, voilà, het is gelukt, het is gedaan. Ik ben er zeker van, als ik straks thuis niks vertel, dat ze het ook helemaal niet gaan zien. Maar ik zit nog met een ander ei in mijn broek. Dat heeft te maken met mijn man. Dat is een hele lieve mens, een toffe mens, maar ook een beetje een impulsieve mens. En vanavond is hij iets van plan met de kinderen en ik ben er niet gerust op. Dus ik wil jouw gedachten zo meteen wel eens weten. Of jij mijn zorgen deelt. Na Dua Lipa.

0: duidelijke woorden van de kreuner. Zeker wil je. Ja, Johan stuurt Radio Libel, omdat ik waarschijnlijk over de kapper begon. Dus ja, Johan, ik ga er nog een beetje story, dag en maal en flair aan toevoegen, want ik ga het heel even over mijn gezin hebben. Mijn man, toffe mens, maar ook een beetje impulsief. En ja, aan de andere kant, hij gaat iets fantastisch doen vanavond met de kinderen. Echt waar. Het is super, het is er ook het weer voor. Maar ik zit hier als mama wel met een bang hartje, want ik ben zo'n overbezorgde. Ik zou hier ergens een kaarsje willen branden. Hij gaat dus met hen, als de kinderen in een auto ergens zitten, onderweg van de manege naar huis, even de volumeknop af. Hij gaat met hen, heel mooi, een luchtballonvaart doen. En ik weet dat, dat is schoon en de kans op is vrij klein. En noem maar op. Maar toch, toch denk ik, ah, ik hoop dat ze straks ook terug veilig aan de grond kan gaan staan. Zometeen heb ik voor jou Sister Sledge en Lost in Music en iets heel plezants wat er weer aankomt op 14 juillet.
1: Morgen opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Helemaal, wij zijn nog altijd Milk Inc. En morgenavond openen we samen met jou Joe Paradise Beach in Westende.
0: Joe zorgt voor het ijs en wij voor de beats. Tot morgen! Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
0: Dit is Joe. Om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geeft u stiftjes?
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: We zijn bijna 50 jaar nadat het is uitgekomen. En nog altijd is die houdbaarheidsdatum niet verstreken van deze Sister Sledge, liever. En Lost in Music. Ah, le 14 juillet. Ja, de bestorming van de Bastille in 1789. Franse revolutie tegen de standenmaatschappij met gevolgen wereldwijd. Ik weet het, ik weet het. Het is niet onze feestdag, maar croissants zijn toch al zo lekker. En ook een beetje Dupin, Duvin. Om nog maar te zwijgen over de mooiste Franse chansons. Volgende week dinsdag kan je hier op Joe weer genieten van die overheerlijke Franse top 100. Wat dacht je? Om nog eens even die top 3 van vorig jaar te overlopen. Kwestie om al een beetje inspiratie op te doen. Dit was jouw nummer 3.
1: Même si dans mes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton
0: âme. Dat is daar straks nog maar heel luid meegezongen bij Jan Bosman. Maar Céline Dion was dus vorig jaar jouw nummer 3 in de Franse top 100. Pour que tu m'aimes encore. Nummer 2. Oh, ik kijk daar nu al zo hard naar uit. Dat wordt de ene na de andere waarvan je denkt, oh ja, en deze natuurlijk. Gilbert Montagnier, Les Sunlight des Tropiques, zilver vorig jaar. Goud was voor...
2: On ira, où tu voudras, quand tu voudras.
0: Ja, jouw suggesties die zijn nu welkom in de Joe-app. Stuur gewoon door welke Franstalige liedjes voor jou absoluut niet mogen ontbreken. Volgende week dinsdag en wie weet komen die dan in ons...

0: Terug met Come On Eileen en ook Let's Go met Something. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met de George Michael van de Nieuwsdienst. Thomas Everiks, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het sprookje van Elise Mertens op Wimbledon is uitgelezen. Ze had twee problemen. Ze leek last te hebben van haar kuit. En het moet ook gezegd, de Tsjechische Linda Noskova was gewoon te sterk. Die Noskova staat 9 in de wereldranking. Mertens pas 25e. Noskova had uiteindelijk twee sets nodig. 6-3 en 7-5 om haar naar huis te spelen. Een opvallend verhaal uit Paradisa Dierpark, want daar hebben ze twee exotische schorskevers gevonden. En die zijn gevaarlijk voor de natuur hier bij ons. Die kevers hebben de quarantaineperiode voor nieuwe planten en bomen in het park overleefd. Het park en het Federaal Voedselagentschap gaan ook extra controleren opdat zoiets niet opnieuw kan gebeuren. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in na de Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. Als je vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser en morgen dan veel zon, nog wat warmer, 31 graden. En op vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
0: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E40 doe je er 27 minuten langer over tussen Erpenmeren en Merelbeke. Richting Antwerpen op de E19 zijn dat 22 minuten tussen Zemst en Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 17 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting grens Frankrijk op de E403 11 minuten extra tussen Tompluiven en Etampouy.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Dexys Midnight Runners, come on Eileen. Gisteren hadden we het er nog over dat de afgelopen 30 jaar er van alles veranderd is in onze Noordzee. Minder grijze garnalen, maar we moeten niet bang zijn voor ons garnaalkroketten blijkbaar. Want die gaan we nog tot in de treuren kunnen eten. Maar er zijn ook opvallend meer kwallen en pietermannetjes. Die pietermannetjes, dat zijn een van de giftigste visjes van de Noordzee. Blijkbaar doet dat serieus zeer als je door zo'n visje gestoken wordt. Dus ik wens het echt niemand toe. Maar we kunnen maar beter voorbereid zijn als je toch prijs hebt deze zomer. Dus straks mag ik heel even bellen naar wetenschapsexpert Martijn Peters om te vragen wat je precies moet doen wanneer je toch gestoken bent door zo'n klein, venijnig visje.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey. Vanaf 15 juli in de bioscoop.
4: Solden bij Zalando.
5: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dat is niks.
10: Allo, jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent.
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
8: AS Adventure. Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Er zitten meer giftige pietermannen in onze Noordzee dan vroeger. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee. Oppassen dus als je deze zomer naar de Belgische kust trekt. Ik zou zeggen, je zit veiliger op ons terras van Joe Paradise Beach. Maar gelukkig weet onze wetenschapsman van HLN en VTM Nieuws wat je kan doen tegen een steek van de pieterman. Dag Martijn Peters.
1: Goedemiddag, Ham.
0: Goedemiddag. Zeg, dat kleine beestje, ja, het is een venijnig ding, hè. Het klinkt op zich niet echt angstaanjagend, de pieterman. Maar waarin zit dan het gevaar?
1: Wel, het is inderdaad niet echt angstig, hè, als je klein dan ook nog eens in je naam hebt staan. Maar het is een van de giftigste vissen van de Noordzee, dus je moet er best mee oppassen dat je er niet door gestoken wordt.
0: Mm-hmm. En zitten die dan vooral dieper in de zee, zeg maar, of vooral heel dicht bij het strand in de branding?
1: Nee, die zitten heel dicht bij ons en meestal zitten ze zelfs niet dieper dan 30 meter. Je hebt ook de grote pieterman, die zit wel dieper, maar de kleine pieterman, die zit echt vlak aan onze stranden. Dus je kan er echt, als je in het water aan het wandelen bent of aan het spelen bent, dat je daar effectief in gaat trappen.
0: Ja, ik zeg het altijd ook tegen de kinderen, bijvoorbeeld de oudste, die is 16, die ziet dan natuurlijk niet zitten van zo'n waterschoentjes aan te doen. Maar toch, ik denk, dat helpt uiteraard. Hè? Maar stel, hè, je hebt geen waterschoenen en je wordt gestoken door zo'n pieterman. Wat gebeurt er dan achtereenvolgens?
1: Ja, dat is gelukkig niet levensbedreigend, wil ik al direct wel even meedelen, maar het is wel zeer onaangenaam. Hè. Dus die prikken jou dan, en dan spuiten ze hun gif in. Je gaat meteen een hele felle brandende pijn gaan voelen. Die gaat uitstralen, ledemaat, je voet bijvoorbeeld, of je hand, hè, als je op je handen en voet in het water aan het spelen bent. Ja, dat gaat dan volledig beginnen uit te stralen, te tintelen. Je huid gaat ook opzwellen en rood kleuren. En die pijn, ja, die kan tientallen minuten tot een uur aanhouden vooraleer dat die weg hebt. Dus je gaat dat echt wel opmerken als je daarop bent gaan staan.
0: Oké, en wat moet je dan concreet... wat zijn zo de dingen die je onmiddellijk moet proberen doen wanneer je merkt dat je gestoken bent?
1: Ja, allereerst gewoon kalm blijven en de wonden gaan schoonmaken. Hè. Zo ga je ervoor zorgen, dat kan bijvoorbeeld al direct met zeewater, dat er gif wordt weggespoeld, dat er afgebroken stekels ook worden weggespoeld. En dan eigenlijk wat je heel gemakkelijk kan doen, is het gif gaan neutraliseren. Want dat gif dat bestaat uit eiwitten dat niet tegen warmte kan. Dus als je bijvoorbeeld water van ongeveer 45 graden of zelfs een haardroger, als je op vakantie bent, op die plek gaat richten, dan kan je dat gif neutraliseren. Hoe sneller dat je dat doet natuurlijk, hoe sneller dat het gif geneutraliseerd wordt en hoe minder erg dat effectief ook de klachten kunnen zijn. En ja, als de pijn echt niet te houden is, dan zou ik zeggen, neem zeker een pijnstiller. Hè.
0: Is er ook een bepaalde vorm van nazorg nodig? Toch nog even laten checken bij een dokter of valt dat allemaal wel mee?
1: Ja, je moet zeker de wonden ook gaan ontsmetten en controleren of er geen stekels meer in de wonden zitten. Is dat toch het geval en krijg je er niet uit, dan ga je best naar een dokter. En ook als je ziet bijvoorbeeld dat die klachten blijven aanhouden of dat ze erger worden. Hè, want sommige mensen die voelen bijvoorbeeld dat hun heel been gaat verkrampen of zelfs tijdelijk verlamd raakt. Die krijgen buikpijn, die zijn misselijk, die beginnen braken, die krijgen koorts en hartkloppingen en zo. Als je die klachten krijgt, ja, ga dan zeker medische hulp zoeken. Maar voor de rest is het eigenlijk oké. Bij de meeste mensen gaat die pijn uiteindelijk weg hebben. En ja, ga je een vakantie hebben die je nooit meer vergeet aan.
0: Oké. Okay. Als ik u zo bezig hoor, Martijn, jij weet van alles iets en wat te doen, dan denk ik, als het morgen oorlog is, ik weet naar wie ik bel. Hè. Ik weet naar wie dat ik mee ga.
1: Ja, waterschoentjes aan doen.
0: Ja, vooral ook waterschoentjes. Absoluut. Toch liever een waterschoentje dan een been dat er nog half aan hangt. Dankjewel, Martijn, voor deze deskundige uitleg. Salut.
1: Dat was graag gedaan.

0: Delirium en Silence. En nu gaan we het heel even stil maken, want Captain Kim heeft een belangrijke boodschap.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways Africa.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jouw. Wat als je kind binnenkort op slaapkamp vertrekt en nu al last begint te krijgen van heimwee? Wat zijn de do's en de don'ts? Peter uit Gent vraagt het zich af. En wij gooien de reddingsboei uit. Na het nieuws van 5, dat krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een pak meer mensen overleden door de hitte in ons land. Gevaarlijke kevers in dierenpark Berry Daiza en geen halve finale voor Elise Mertens op Wimbledon. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, dat ziet collega Hannelore Simoens.
5: Het weekend 27, 28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar we weten het intussen, spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige week dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
4: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, dat is onduidelijk. In dierenpark Berry Daiza zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die een gevaar zijn voor onze planten en bomen. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten overleefd. Johan Vrijs van Berry Daiza.
6: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat ze een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
4: Berry Daiza en het FHVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort bevoegdschepen Bert Cornelie.
7: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we twee concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn, dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
4: Ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. En over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova. De nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste in twee sets. Het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon met hier en daar wat wolken. Maxima rond een graad of 27 aan zee is het iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer tot 31 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
3: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Richting Antwerpen op de E19, 25 minuten extra daar tussen Zemst en Rumst. Op de A12, 13 erbij tussen Aartselaar en Wilrijk. En 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 11 minuten zijn dat tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 21 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting grens Frankrijk op de E403, 11 minuten lange rijden daar tussen Tompluiven en Etempoui. Op de ring rond Gent richting Zuilzaten, daar verlies je 11 minuten tussen de Beekstraat en Evergem. En op de E411, 10 minuten erbij tussen Jezus Eik en Overijssel.
8: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Morgen vanaf 10 uur op het strand van Westende. Dit is Joe.
9: Met Anne van Elzen.

On the Barry White and Let the Music Play. Zometeen heb ik Suzanne en Freek voor je met Halverwege. Maar ik heb hier ook elke dag een reddingsboei die ik probeer uit te gooien en een probleem op te lossen. Vandaag is het Peter uit Gent die we proberen helpen. Hij stuurt een berichtje via de Joe-app. Het volgende stuurde hij. Mijn zoon die vertrekt volgende week voor de eerste keer op kamp, maar hij heeft er precies niet echt veel goesting in. Hij zegt dat hij mij te hard gaat missen. En nu ben ik dus bang dat hij heel de week last gaat hebben van heimwee. Kan ik iets doen om hem met die heimwee te helpen? Het is heel herkenbaar, denk ik, voor heel wat moeders, vaders, denk ik. Dus ik zelf ben daar ook helemaal niet goed mee voor de juiste geruststelling. Dus raad ga ik straks gaan rapen bij Ilse de Blok, directrice van de opvoedingslijn. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: meestal halverwege het kamp begint dat dan wel beter te gaan. Hè, omdat je zoal kan uitkijken naar de terugkeer. Maar heimwee, wat zijn de do's en don'ts als je kind er last van heeft? Peter uit Gent die stuurde ons een berichtje in de Joe-app. Die zegt, ja, mijn zoontje die vertrekt voor het eerst op zo'n soort slaapkamp. Maar die heeft last van heimwee. En ik kan hem eerlijk gezegd ook niet goed geruststellen. Ik weet niet goed, wat doe ik nu best wel, wat doe ik nu best niet. Ik ben daar ook zeker geen goede raadgever in. Want ik ben zelf ook zo'n ongeruste, bezorgde moeder, ouder. Maar Ilse de Blok van de opvoedingslijn, die weet ongetwijfeld wel raad. Dag Ilse, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Ja, of ik alles ga weten, dat kan ik niet beloven.
0: Zeker meer dan ik. Daar ben ik ongetwijfeld zeker van. Maar is, hoe normaal is heimwee? Mogen we het een beetje normaliseren? Ook van, ja, het hoort er wel een beetje bij.
1: Ja, absoluut. Hè. Ik denk de kinderen, maar ook ik denk dat heel veel volwassenen daar bij momenten ook nog wel last van kunnen hebben. Zelfs op vakantie, hè, waar je zelf voor gekozen hebt. Mm-hmm. Ik denk dat het echt hoort bij het mens zijn. En het ene kind heeft er wat meer last van dan het andere kind.
0: Ja.
1: Absoluut, het is normaal.
0: En wat kunnen ouders dan doen? Hè? Dus zoals Peter hier uit Gent, die zegt van ja, wat doe ik wel, wat doe ik niet? Helpt het bijvoorbeeld om iets mee te geven van thuis? Karen, die stuurt hier trouwens ook een berichtje in de Joe-app dat haar dochter daar vorig jaar ook last van had. En ze zei, we maakten samen een lijstje met de pro's en contra's, dat heeft geholpen. En ook een zelfgemaakte kussensloop met foto's van ons samen op. Is dat een goed idee?
1: Ja, ik denk het absoluut. Als je merkt dat je kind een beetje bang is om te vertrekken, echt niet ongewoon, is een stukje geruststellen. En samen met je kind een plan maken. Is het van wat kan je al geruststellen? De vaste knuffel meenemen van huis. Hè? Bijvoorbeeld zeggen van goh, misschien helpt het ook al om tegen jouw vriendje het even te vertellen. Want het delen van we hebben er allebei wel een beetje last van. Dat alleen al kan heimwee oplossen. Ik denk ook heel belangrijk om aan jouw kind mee te geven van. Het is heel gewoon, het mag er zijn, het gaat over en je bent er heus niet alleen in.
0: Mm-hmm, absoluut. Ik zag ook vandaag in de krant dat Cazoo deze zomer op hun campus smartphones verbiedt voor alle kinderen jonger dan 13 jaar. Mm-hmm. Heel goed idee, vind ik persoonlijk. Een gsm zou volgens hen heimwee erger maken. Klopt dat?
1: Ja, ik spreek natuurlijk vanuit de verhalen die we bij de opvoedingslijn ook krijgen. En heel vaak is het meegeven van die gsm vooral vanuit de behoefte van de ouder. En ik snap het, hè, want het geeft zo'n gevoel van ja, dan heb ik toch nog een beetje die band. En het lijkt alsof je dan nog wat meer kan waken of kan blijven waken over je kind. Maar dat is eigenlijk, dat klopt eigenlijk ook niet helemaal. Het is vaak zelfs het geeft soms een vals gevoel van veiligheid. Want als jij in Antwerpen zit en jouw kind zit in de Ardennen, ja, wat ga je doen, hè, als die jou midden in de nacht opbelt? Ja. Van nou, mama, ik wil naar huis. Hè. En ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is door het niet meegeven van die gsm, dat jouw kind ook van ja, als ouder hoort van ha, weet je. Jij kan dat gerust. Ik vertrouw erop. Je kan even zonder mij. Het is trouwens heel belangrijk om een beetje afstand, naarmate kinderen wat ouder worden, dat er een beetje afstand komt tussen mama en papa en de kinderen. Dat hebben zij ook nodig om zelfstandig te worden. En het vertrouwen geeft van hey, die leiding, die kunnen dat even goed, want dat heeft ook jouw kind nodig, dat zij die boodschap meekrijgen.
0: Er zijn ook andere types kinderen. Suzy die stuurt hier bijvoorbeeld, onze zoon die stuurde een kaartje met erop, kom mij niet halen. Het was er blijkbaar te leuk. Ja, dat is het. Hè. Eens dat het vertrek ook vlak achter de rug is, eens dat punt voorbij is, dan gaat het ook al een pak beter. Hè. Hoe verder van huis weg, hoe meer dat je het daar kan laten. En er ook misschien niet altijd van uitgaan van dat het zo zal zijn. Hè. Dus positieve benadering.
1: Nee.
0: En vooral ook kijken, wat heeft het kind nodig en die gsm? Ja, dat is waar. Hè. Dat is vaak meer voor de ouders zelf dan voor het kind.
1: Ja, dat is ook zo. En allee, denk goed voor ogen houden dat het op kamp gaan jouw kind weer helemaal doet groeien. En zoals daarnet het verhaal ook van de kinderen eenmaal vertrokken het vaak heel leuk vinden. En er zullen wel eens momentjes zijn dat het wat minder leuk is. Maar ook dat hoort erbij. Ja. En dat heb je ook thuis, hè.
0: Ja, voilà. Dat is,
1: of als jullie samen op vakantie. Ja, ja, voilà, precies. Okay. Ja.
0: Goed, Ilse, dankjewel voor deze tips. Ik denk dat deze absoluut heel nuttig zijn voor onder andere Peter uit Gent en andere mensen die kindjes thuis hebben zitten, die misschien met een kleiner hartje richting kamp of voor een weekje bij oma en opa aan zee gaan. Dus dankjewel daarvoor. Salut, hè.
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: al goed warm gelopen, warm gedanst met Irene Cara en Flashdance. What a feeling. En zometeen blijft dat energiepeil heel hoog met Shut Up and Dance van Walk the Moon na dit.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Lotto is op zoek naar handen.
8: Wat?
7: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
8: Oh, een cabrio.
7: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
8: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
9: C'est bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs.

0: En zo is het 5:30 tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tijdens de hittegolf zijn er 1474 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. En dat is vooral een pak meer dan we tot hiertoe dachten. Het laatste weekend van juni was het dodelijkste. Meer details daarover in ons nieuws van 6. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet. Dat laat de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden ook al eens failliet en maakte dan een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land. Die zullen dus sluiten. 151 mensen verliezen hun job. En er komen nieuwe zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara, Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al 80 doelwitten aan in Iran. Trump die kondigde eerder vanmorgen trouwens ook al aan dat het staakt het vuren met Iran voor hem afgelopen is. Veel zon met hier en daar wat wolken. Maxima rond een graad of 27. Aan zee is het frisser. Morgen veel zon en warmer tot 31 graden. En ook vrijdag tijdens het weekend blijft het volop zomer.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E19 een half uur erbij tussen Zemst en Rumst. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord weer een kwartier langer over. Een half uur erbij op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. En 20 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: met Kate Bush de heuvel op te rennen, maar ook door het showbisse nieuws heet Van den Aalt met Annelies. Het is te zeggen, ja, niemand fileert de media dan Annelies met de sappigste one-liners. Annelies Schetters van The Housewives. Ik ben benieuwd waar ze het deze week over gaat hebben.
1: Vanavond bij VTM zorgen twee perfectionisten voor een topontvangst in Met Vier in Bed. En check bij VTM 2 zeker het Tarantino-meesterwerk Django Unchained. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: Elke woensdag krijg je van mij ook een kleine showbiz-update. Is te zeggen van mij, ik heb daarvoor de perfecte showbiz-reporter ingeschakeld. Annelies Schetters van The Real Housewife of Antwerp en nog zoveel meer. Dag Annelies.
1: Dag Van Elze Anne, hier ben ik dan.
0: Lieve Annelies, jij hebt ook jouw blik weer over de showbiz laten glijden. Wat is jou opgevallen?
1: Dat bij K3 ons Hanne zwanger is van een tweede kindje. Eerst en vooral proficiat aan Hanne, maar het zijn we toch een soort van trekhonden bij K3. Er wordt meer vervangen dan dat Ruben de Gucht de Playboy kan uithangen.
0: Ja, inderdaad, want uiteindelijk, Marten is intussen vervangen door Klaasje. Ik weet niet hoe dat die timing precies zit van die zwangerschap van Hanne. Maar ze gaan dus op zoek moeten, hè, Annelies. Hoe gaan ze dat probleem oplossen?
1: Ja, ze kunnen misschien eens een vervangster of een vervanger kiezen die niet zwanger kan worden. Bijvoorbeeld mij.
0: Ah.
1: Die kunnen, ja, Gert kan mij natuurlijk altijd bellen. En dan zeg ik, liefste meneer Verhult, geef me een kans. Ik sta klaar voor zang en dans.
0: Hoe zit het met jouw zangtalent, Annelies?
1: Oh ja, met een beetje autotune klink ik best wel fijn. Dus ja, waarom kan ik het niet zijn, denk ik dan?
0: Ja, ongelooflijk. Maar zou dat iets voor jou zijn? Stel nu dat Gert Verhulst inderdaad denkt, ah wel, we gaan het even over een andere boeg gooien. Deze keer gaan we ook de mix nog een beetje anders doen. Zou dat een volmondige ja zijn?
1: Natuurlijk, ik kan die pruik van Karen gewoon opzetten. Ja. En die K3 pakjes, geloof me vrij, die zijn gewoon gemaakt voor mij.
0: Ja, maar weet je dat ik het voor mij zie, Annelies? Ik zie het dus, hè?
1: Ja, ik zie het ook.
0: Ja, ja.
1: Nu moeten we alleen nog Gert overtuigen.
0: Gert overtuigen, oké. Okay. Je ging ook vanaf deze week iets doen, iets met een, wat was het weer precies, een charol en een parol, Annelies? Ja. Leg eens even uit.
1: Ja, ik heb dan altijd in mijn gedachten iemand in de week van het nieuws is de charol en een ander nieuwtje is de parel. Dus deze week is Gert Verhulst jammer genoeg een klein beetje de charol, maar hij mag altijd bellen naar deze parel. Ik help hem heel graag uit de nood.
0: En wie is dan voor jou de parel van de week, Annelies?
1: Ik had het verhaal gelezen van Sabine Hagedoorn, de weervrouw. Mm-hmm. Zij heeft dus in een podcast gezeten van het Huis 100, geloof ik, bij Erik Groenst. En 10 jaar na het overlijden van de dood van haar geliefde man, Jurgen. En hoe ze dat ook verwerkt. Mm-hmm. En dat ze ondertussen wel een nieuwe liefde heeft leren kennen. Maar ook dat ze eigenlijk de ritten van haar werk naar huis, dat ze eigenlijk, zij noemden het, foute muziek opzetten. Ja, ik denk dan, ja, is dat foute muziek of is dat net op dat moment de juiste muziek om door een rouwproces te gaan? Want ik denk dat iedereen wel een geliefde verliest. En al ben je, is het een babytje van een paar maanden of is het een overgroot oma van 100 jaar? Het verlies is altijd erg bij iedereen. En ja, ik vond dat wel heel mooi hoe zij dat vertelde. Dus,
0: dat is een bewonderenswaardige vrouw, hè? Absoluut. Zeg Annelies, als jij zelf zo jezelf wat minder voelt, hè? We zien dat niet, maar dat gebeurt misschien wel af en toe. Gebruik je dan ook muziek of is er dan ook muziek waardoor jij je beter voelt die je opzet?
1: Ja, absoluut. We hebben allemaal goede en slechte dagen. En muziek is voor mij echt wel een beetje food for the soul. Dus een beetje voedsel voor je ziel en voor je hart. En bij mindere dagen, ja, ik kan wel genieten van nummers zoals van Pink, Million Dreams.
0: Oh, ja.
1: En als ik echt meteen instant vrolijk wil worden, ja, dan gaat Kleine Vogel op. Ja, dan jodel ik de hele auto bij elkaar, de hele autosnelweg eigenlijk. Mensen denken dan vast dat ik een beroerte krijg in de auto, maar ja, dat kan me echt niet schelen.
0: Ik vind die hier niet direct in de computer terug, maar Pink wel met Million Dreams. Dus zullen we die even laten horen, Annelies. Is dat goed?
1: Ja, dat is heel goed.
0: Zeg tot volgende week voor een nieuwe Charol en Parel. Dag Annelies.

ook. Mia stuurt kippenvel tot in mijn kleinste teen. Echt, ja, dus niet alleen Annelies, maar ook heel wat andere luisteraars vinden dit een nummer om echt ja, helemaal de mood bij te veranderen. Pink en A Million Dreams. En Bernard die stuurt nog, ik vrees toch dat Gert Verhulst niet echt te overtuigen zal zijn met... ja, maar ik ben wel benieuwd hoor, wie uiteindelijk Hanne zal gaan vervangen. Nu zij ook zwanger is. De Pointer Sisters krijg je nog van mij en ook voor 6 uur Miles.

0: niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Soms kun je al zo'n kleine kriebel in de buik krijgen als je zo naar iets aan het uitkijken bent. Wel, ik heb dat. Om 7:15 dan is er weer zo'n heerlijke zomerse mix. En die kriebel is nu al te voelen. 6:00 geweest. Het nieuws krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
3: Goedenavond. Meer oversterfte in ons land door de hittegolf. Trump kondigt nieuwe aanvallen aan en geen Belgische zege in de Tour. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter ziet collega Hannelore Simoens.
4: Het weekend 27, 28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker, want daar is de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op één weekend. Normaal zijn dat er 500. Maar ja, u weet het, intussen spoeddiensten die werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
3: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen die in de lucht hangen. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet. Dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden alles failliet, maar maakte een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land. Die zullen sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al eens 80 doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker één iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning. De Duitser Max Kanter werd 2e, onze landgenoot Tim Merlier eindigde 3e. De Noord-Torst en Traien behoudt het geel. Evenementen over heel ons land die passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale op het WK voetbal om 21:00 s'avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Dat zegt bevoegdschepen Bert Corneli.
5: We zorgen dat op 21:00 alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn, dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
3: Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten waar de match uitgezonden wordt. Of werd liever. Hoewel die match pas om 2:00 s'nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat nu vrijdag gaat geven. Nog even zonwolken komen ook wel opzetten. Maxima rond 1 graad of 27 en aan zee is het iets frisser. Morgen veel zon en wat warmer tot 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend volop zomer.
2: 3 files nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 36 minuten extra tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen 1:19, een half uur erbij tussen Zemst en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Nederland 12 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Berchem.
6: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Morgen vanaf 10:00 op het strand van Westende. Dit is Joe.
7: Met Anne van Elzen.

Welke dag? Ah ja, we zijn woensdag 8 juli vandaag. Ah ja, want morgen is donderdag 9 juli. Dan gaan die deuren open van ons Joe Paradise Beach. Maar dat betekent dus ook dat de grote vakantie bij deze officieel 1 week bezig is. Ik weet niet hoe jullie dat aanvoelen, maar echt waar dat vliegt. Hè. Voor we het weten zijn we weer half juli en ga zo maar door. En bij ons thuis in de grote vakantie, het gaat er allemaal wat losser aan toe. Minder regels, minder structuur, minder routine. Ik durf het bijna niet luid op zeggen, maar mijn kinderen die hebben bijvoorbeeld deze week al 3 keer frieten gegeten. Nu vraag ik me af, is dat alleen bij ons thuis of is dat bij iedereen zo? Mogen jouw kinderen bijvoorbeeld veel langer opblijven in de vakantie? Krijgen ze veel vaker snoep of een ijsje? Of heb je zoiets, nee jongens, vakantie of niet, routine bij ons? En hoe doe jij dat dan in de vakantie om niet al te veel structuur uit het oog te verliezen? Deze keer gooi ik mijn reddingsboei uit. In de Joe-app kan jij laten weten hoe het er bij jullie thuis aan toe gaat tijdens deze vakantie.

0: Machine and the beat of your heart. De grote vakantie is intussen officieel een week bezig. Bij ons thuis is alle routine gewoon compleet zoek. De ene gaat om dat uur slapen, de ander om dat uur. De oudste dochter die heeft al 3 keer frieten gegeten sinds het einde van de examens. En Evie stuurt bij ons ook minder structuur. Het is vakantie voor iets. Zij herkent ook de frietjes na de examens. Maar in de weken met kampen toch meer structuur. Want dan moet je nog altijd vroeg opstaan om er te geraken, zelf op tijd op werk te zijn enzovoort. En Cindy zegt, een uur langer mogen ze wakker blijven. En bij warm weer 1 ijsje elke dag. Bij ons is dat bijna 1 ijsje per uur. Maar goed, een podcasttip, die kan je ook krijgen. Zometeen van Leen den Dievel na The Rolling Stones, Start Me Up en dit.
1: Morgen opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Helemaal, wij zijn nog altijd Milk Inc. En morgenavond openen we samen met jou Joe Paradise Beach in Westende.
0: Joe zorgt voor het ijs en wij voor de beats. Tot morgen!
3: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
10: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: die betekent niet alleen ja, een beetje ontbreken van structuur, routine, een beetje te veel ijsjes en frieten, maar betekent ook misschien wel een lange autorit of een vlucht die je voor de boeg hebt. En dan zoek je misschien nog een beetje entertainment voor onderweg. Maar dan heb ik ook goed nieuws tegelijk, want mijn allerliefste collega Heidi van Tiele, die zelf geniet van wat vakantie, die heeft een heel jaar lang de pieren uit de neus gevraagd van onze bekende Vlamingen. Met als resultaat een hele lijst toffe boeken en ook interessante podcasts. En vandaag krijg je een podcasttip van Leen den Dievel.
1: De eerste die ik altijd aanraad, altijd, is de allereerste die ik zelf heb gehoord. En dat is Bob van Collectief Schik. En Collectief Schik zijn drie meisjes die radio hebben gevolgd in Antwerpen en die op zoek gingen naar een goed verhaal toen podcast eigenlijk nog niet hip en trendy was. En die gingen een rustoord binnen, want waar kan je goede verhalen halen? Namelijk bij oudere mensen, wijze mensen. En ze stapten binnen bij een vrouw die een klein beetje al begon te dementeren. En ze zijn daar aan het praten. En ze komen buiten en ze komen de dochter tegen. En ze zeggen tegen die dochter: "God, mevrouw, we hebben eigenlijk met je moeder gepraat en we zouden iets met haar verhaal willen doen. Ze had het over jullie dochters en dan over jullie papa, Bob." En die dochter zegt: onze papa heet geen Bob." En dan gaan ze eigenlijk op zoek in die podcast naar wie is Bob. En dat is een heel mooi, innemend, ontroerend verhaal. En het is tot op de dag van vandaag nog altijd de mooiste podcast die ik heb gehoord. Dus als je met podcast wil beginnen, moet je met Bob beginnen.

0: kans is als je de micro iets te vroeg openzet, dat Thomas van het nieuws natuurlijk op die zig-zig aan gewoon heel lekker meedoet. In ieder geval, of jeden val, 6:30, de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Alle geluk is dat niet gebeurd. Goedenavond. De NAVO-top zit erop en ook in het slot draait het vooral rond de Amerikaanse president Trump. Hij heeft de Oekraïnse president Zelensky beloofd dat Oekraïne nieuwe Patriot-raketten kan maken die dienen voor de luchtafweer. En Trump heeft er ook voor gezorgd dat er een paragraaf over Iran in de slottekst staat. En nochtans is Iran geen lid van de NAVO. Trump heeft trouwens ook aangekondigd dat er nieuwe zware aanvallen komen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Trump die kondigde eerder vanmorgen nog aan dat het staakt het vuren met Iran voor hem gewoon is afgelopen. En dan naar de Tour, want daar heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. De Duitser Max Kanter werd tweede, onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noord-Torsten Traaien die behoudt het geel. Nog altijd zonnig met hier en daar een wolkje en maxima rond een graad of 27 en aan zee is het iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer tot 31 graden en op vrijdag en tijdens het weekend volop zomer.
0: Nog twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 36 minuten daar tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen E19, daar doe je nog 23 minuten langer over tussen Zemst en Rumst.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Whitney Houston en How Will I Know. Zometeen nog een klontje suiker met Il Volo en die geweldige zomermix.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Lotto is op zoek naar handen.
6: Wat?
5: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
6: Oh, een cabrio.
5: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
6: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
7: C'est bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
9: Zo, aangekruist in mijn agenda.
10: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
9: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
10: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
12: Ego Keukens.
13: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
14: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
15: Knaldi!
16: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve

Ja, Astrid mag het daar openen. Joe Paradise Beach, morgen vroeg. En morgenavond Milk Inc. Trouwens, dat valt helemaal te volgen. Gans dat optreden via de website en ook via de Joe-app. Een carwashje nu voor uw auto, dat is geen weggesmeten geld. Want ze voorspellen geen regen, dus dat blijft heel lang een proper frisse auto. En dit is hier ook heel fris.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
0: Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: De verhuisdozen die staan hier werkelijk tot tegen het plafond, want vanmorgen zitten we in Westende. Gelukkig zijn de goede platen nog niet allemaal ingepakt. Charles en Eddie en Tavares krijg je bijvoorbeeld zo meteen. Eerste nieuws van 7, dit is Thomas Everiks. Goedenavond, Thomas.
5: Goedenavond. Politiek pingpong over komende hittegolven. Trump bereidt nieuwe aanvallen voor en meteen een ritwinst voor nieuweling Kooi in de Tour. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quintin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, dat zegt minister Van den Broeke.
6: Dan is het zaak dat je in alle sectoren van het maatschappelijk leven, dat je op alle niveaus, lokale besturen, provinciebesturen, regionale overheden, dat je heel goed voorbereid bent om kwetsbare mensen te beschermen met koelteplekken, door mensen te contacteren, ervoor zorgen dat mensen niet alleen thuis in de warmte zitten.
5: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. Er komen nieuwe zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al 80 doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning in de eerste rit voor sprinters.
7: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
5: De Duitser Max Kanter werd tweede, onze landgenoot Timmer Lier eindigde derde. De Noord Thorstein Traijn die behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en de temperatuur tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer tot 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend volop zomer.
4: Er staan nog 3 files op onze snelwegen. Ik begin met de langste. Die kun je vinden op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek-Bever en Machelen. Moet je er een half uur bij rekenen. Dan op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Door werken moet je daar 17 minuten extra bumperen. En er staat er ook nog eentje op de A12 tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Zuid. Daar komen er 5 minuten bij.
0: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Morgen vanaf 10 uur op het strand van Westende.
8: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smets.

heb helemaal niks tegen onze mooie grote studio hier in Vilvoorde, maar hey, ik zit stiekem toch al een paar weken af te tellen om weer radio te mogen maken vanuit ons Joe Paradise Beach in Westende. Onze grote baas die is er al en zij heeft net zo wat fotootjes doorgestuurd van Ginder. Nou, dat ziet er nice uit hoor. Nice in the paradise. Maar dat is dus voor morgen. Eerst gaan we nog op reis naar Schotland. Dat is onze hitbestemming deze avond. En ik heb hier ook nog een gouden komkommer waar ik dringend vanaf moet voordat hij begint te schimmelen.

liften. En dan heb ik het niet over die dingen om omhoog en omlaag te gaan, maar wel liften, zo met je duim omhoog langs de kant van de weg om een lift te krijgen. Dat zie je bijna niet meer. Deze ochtend had ik er nog eens eentje. Bleek een man uit Egypte te zijn op weg naar de les Nederlands en hij had zijn bus gemist. Dus ik heb hem een lift gegeven. Nu, heel blij was hij niet, want ja, ze liggen uit het WK Egypte en ze vinden dat Argentinië bevoordeeld is door de scheidsrechter. En hij zei, FIFA is maffia, waarop ik zei, ja, dat moet je tegen ons Belgen niet vertellen. Wij weten dat ook sinds deze week. En ook deze Juanes, die is waarschijnlijk niet heel blij, want ook zijn land, Colombia, is uit het WK geknikkerd afgelopen nacht. Met penalties dan nog. Echt de meest verschrikkelijke manier om te verliezen. Juanes, la camisa negra.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Medi-market.
7: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
10: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.

Steen en luisteraars, nog 171 dagen tot het kerstmis is. Maar dat boeit nu niet, want nog één keer slapen tot het Joe Paradise Beach in Westende. Laat die zomer maar beginnen. Good times, great music.

Husky Beat en Small Town Boy. De hits, je krijgt ze allemaal hier bij Joe nog de hele avond lang. Bijvoorbeeld Shania Twain en fans van Shania Twain, die zitten waarschijnlijk op hete kolen, want binnen een dikke 2 weken, dan komt er een nieuw album uit van Shania Twain. Op 24 juli verschijnt Little Miss Twain, want zoals we al die plaat heten. Je krijgt ze nog eens, die Shania Twain, samen met Anne-Marie. Dit is Unhealthy.

0: Milk Inc. Morgen rond deze tijd, dan is Linda van Milk Inc. al stemoefeningen aan het doen. Zo van la la la la la la. Want morgen om 8 uur 's avonds, dan gaan ze ons podium op ons Joe Paradise Beach plechtig openen. Dat wordt een feestje hoor. Ik heb de setlist deze namiddag al gezien. Al de grote hits van Milk Inc. die gaan allemaal passeren. En het is helemaal gratis. En het wordt fantastisch weer morgen. Dus kom gewoon gezellig af en feest mee. En na het optreden gaat onze huis-DJ Janne Ponnet ook nog een DJ-setje draaien. Dus het feest gaat ook gewoon na het concert nog een tijdje door. Morgenavond vanaf 8 uur in Westende. Twee files staan er nog op onze snelwegen. De langste kun je vinden op de Brusselse binnenring. Tussen Stroombeek-Bever en Machelen moet je er een kwartier bij rekenen. En er staat er ook nog eentje op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst komen er 8 minuten bij. Komt daardoor wegenwerken.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: Soul Sister op de woensdagavond bij Joe and the Way to Your Heart. Zegt dus volop zomer en dan lijkt het nieuws zo soms een beetje stil te staan. Daarom deel ik elke avond ook de gouden komkommer uit aan het gekste komkommernieuwtje van de dag.
1: De gouden komkommer.
0: En vandaag had die prijs eigenlijk ook het gouden augurkje kunnen heten, want hij gaat naar de man met de kleinste flieter ter wereld. Die micropenis is eigendom van de Amerikaan Michael Phillips en is, zoals hij zelf zegt, nog geen centimeter groot. Dat is ongeveer zo de grootte van je pinknagel. En ik weet nu dat ik zeker de helft van jullie naar jullie hand heb doen kijken en dat jullie vol verbazing zitten denken van, huh, zo klein? Ja, zo klein dus. Nu, dat hij zo klein is, dat is niet de reden waarom hij in de krant staat. Wat is dan wel het nieuws? Wel, hij gaat een grotere piemel krijgen. Hij was namelijk te gast in een Britse ochtendshow en daar heeft hij dapper zijn verhaal gedaan dat het bijvoorbeeld niet om te lachen is, omdat de man ook nauwelijks kan plassen met zo'n smurfenpiemel. Nu, een topchirurg, die had de uitzending ook gezien en die biedt de man nu gratis een ingreep aan die zijn leven wat aangenamer gaat maken en wat meer centimeters gaat geven. Normaal kost zo'n operatie voor een penisvergroting ongeveer $20.000. Maar hij krijgt hem dus helemaal gratis. En zo wordt de gouden augurk dan toch nog een beetje de gouden komkommer.

0: morgen op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Helemaal, wij zijn nog altijd Milk Inc. En morgenavond openen we samen met jou Joe Paradise Beach in Westende.
2: Joe zorgt voor het ijs en wij voor de beats. Tot morgen!
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan.

Wet, wet, wet. Love is all around. Op hoeveel bruiloften zou dit de openingsdans geweest zijn? Dat is volgens mij niet te tellen. Zeg, nu krijg je hier bij Joe nog eens René Vroeger. Die gaat dit najaar een album uitbrengen met duetten met andere bekende Nederlandse artiesten. En hij gaat in december ook nog een grote show geven in Ahoy in Rotterdam. Dat is een zaal zoals de AFAS Dome in Antwerpen. Om maar te zeggen dat die man nog altijd populair is. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Hij gooit weer hoge ogen, letterlijk en figuurlijk dan in dit geval. Tom Dice en Done So Long Goodbye.
1: De Franse Top 100. Good times, great music.
0: Volgende week dinsdag, dan is het 14 juli. En dat is natuurlijk de Franse feestdag. Le 14 juillet. En ook dit jaar doen we dan de Franse Top 100 hier bij Joe. Nu, we rekken dat een klein beetje op met de bestige Franstalige hits. Dus niet enkel songs uit Frankrijk mogen, maar ze mogen ook uit pakweg België komen. Of Zwitserland of Luxemburg of een ander land waar ze Frans spreken. Zolang de nummers dus maar gezongen zijn in de taal van Molière. Welke songs wil jij erin? Welke Franstalige songs? Je mag je suggesties nu al doorsturen via joe.be of in de app en

0: Zo meteen doen we onze Schotse rokken aan. Al dan niet met onderbroek, want voor de hitbestemming gaan we deze keer naar Schotland. En je krijgt ook nog Survivor met Eye of a Tiger. Eerste nieuws van 8, dit is Thomas Everiks.
1: Een goedenavond. Politiek pingpong over komende hittegolven. Een Belg komt om het leven op reis in Frankrijk. En de Nederlander Kooi wint een rit liever tijdens zijn eerste tour. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quintin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, dat zegt minister Van den Broeke.
2: Je moet zorgen voor betere huisvesting. Je moet zorgen voor koelteplekken. Je moet zorgen dat mensen contact met elkaar houden. Dat is wat moet gebeuren. Ja, gezondheidszorg komt hier te laat, hè. Je moet vermijden dat mensen in een ambulance moeten gelegd worden.
1: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook omgekomen door de hitte. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg nadien een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is overleden in het ziekenhuis. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. En het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt. En meteen al een overwinning in de eerste rit voor sprinters.
3: Ja, ik voelde me goed. En ook gisteren voelde ik me al goed. En het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen. Maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
1: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier derde. De Noord-Torstein Trein die behoudt het geel. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het dan af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Morgen vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smets.

0: Dat is toch echt zo'n nummer om luid op mee te zingen. Survivor en Eye of the Tiger. En als jij ook zo iemand bent die alles graag lekker meebrult, dan is dit misschien wel iets voor jou.
1: Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van Westende.
0: Want op vrijdag 17 juli, volgende week vrijdag dus, doen we op Joe Paradise Beach van Vlaanderen Zingt. Dat is een hele avond lang meezingplezier. Iedereen kan daar naartoe komen. Je krijgt dan een krantje met de teksten erin. Of zo'n beetje als een cantus dus, maar dan met de meezinghits. Maar we zijn daarvoor ook nog op zoek naar ambiancemakers. Mensen die mee op het podium gaan en die er samen met Tom de Kok een beetje de sfeer mee inbrengen. Je gaat dus sowieso het beste zicht hebben van de hele avond. Maar we gaan je ook wat in de watten leggen met gratis drankjes. Je krijgt een feest-t-shirt. Enfin, het wordt leuk. We zijn daarvoor dus op zoek naar groepjes vrienden van de wielerclub of van de koffieklets of sportverenigingen of jeugdbewegingen of een buurtcomité of zo. Enfin, je moet gewoon een groepje zotte mutsen zijn die graag sfeer maakt. En als jij dan mee de sfeer maakt, dan zorgen wij voor de gratis drank. Schrijf je nu in om ambiancemaker te worden volgende week vrijdag tijdens Vlaanderen Zingt via joe.be of de Joe-app.
1: Kom naar Joe Paradise Beach.
2: Van 9 juli tot met 9 augustus.
1: Op het strand van Westende.

Peter Andre. Die man die had vroeger een buik waar je de was kon opdoen. Een six-pack wasbordje had hij dus. Iets waar hij ook graag mee uitpakte. Je had hem vaker te zien gekregen zonder kleren dan met kleren. Maar misschien ben ik natuurlijk ook gewoon jaloers met mijn one-pack. Zometeen hier bij Joe. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Eerst dansen met Candy Staten. What's the

0: Eddie Swims, Mr. Know-It-All.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Elke avond maken we ook een tripje naar een andere hitbestemming. Vandaag steken we het kanaal over en zo gaan we nog een klein beetje noordelijker om dan zo te eindigen in Schotland. Een deel van de UK en de thuis van Nessie, het monster van Loch Ness. Maar ook de plek waar je haggis kunt eten. Dat gerecht met een hoop schapenorganen erin. Stevige kost is dat. Maar blijkbaar woont je van die haggis ook muzikaal, want er zijn een hoop Schotse muzikanten die tophits gemaakt hebben in de loop der jaren. En het zijn die hits die ik zoek om bij in mijn valies te steken als souvenir. Aan welke songs denk jij dan zoal? Je weet het, je moet geboren zijn als artiest in het land van de hitbestemming. In dit geval dus artiesten die geboren zijn in Schotland. Kun je er zo'n paar bedenken? Laat ze mij maar weten in de Joe-app.

als je het als muzikant een klein beetje slim aanpakt, dan kun je nog jaren teren op de hits die je al lang geleden hebt gescoord. Mooi voorbeeld daarvan is Kim Wilde. Die komt volgend jaar in april weer naar de Roma in Antwerpen, maar het concert is nu al uitverkocht. Die krijgt ze nog eens met Kids in America. I see.

0: Wild kreeg je hier nog eens bij Joe met Kids in America. Vandaag gingen we weer op reis. Weet je nog wat de bestemming was? Ah ja, natuurlijk Schotland.
1: De hitbestemming.
0: Dat was vandaag onze hitbestemming. Gisteren zaten we helemaal ergens anders. Vandaag gaan we dus naar het mooie Schotland. Het mooie groene en af en toe ook een klein beetje natte Schotland. Ik kreeg daarnet nog een berichtje van Erika die zegt... We hebben er twee zalige vakanties staan in het Schotland. Eerste jaar in een skigebied. Ik wist helemaal niet dat je kon skiën in Schotland. Of, hè? Niet zo ver van de Queen, haar buitenverblijf. Tweede jaar helemaal in het noorden van Schotland. In the middle of nowhere. Onvergetelijk mooie vakanties waar dat ik kan het me levendig voorstellen, Mireille. Was dat Mireille? Nee, dat was Erika. Want Mireille was iemand die een suggestie had doorgestuurd. Daarom moest ik bij Mireille zijn. Uit Oudsbergen komt Mireille en zij stelde Louis Capaldi voor. Someone You Loved is inderdaad een Schot, die Louis Capaldi. Dus die voldoet alvast aan de vereisten. I Don't Want A Lover, die komen inderdaad uit Schotland. Manuela uit Beersen stelde Texas voor. Ik heb ze ooit eens geïnterviewd, die Charlene Spiteri. En die heeft zo'n zwaar Schots accent dat ik ze bijna niet verstond. Dit zijn ook Schotten en 500 miles kun je zeker wel wandelen in Schotland. The Proclaimers, een suggestie van Allison. Ja, dit gaan veel mensen denk ik niet weten. Annie Lennox van Eurythmics, die komt ook uit Schotland. Bruno uit Wommelgem, die wist dat wel en die stuurde dus alvast die suggestie door. Amy McDonald is ook een Schotse, stuurde Koen uit Lichtervelde en ook Bernard uit Deerlijk, die zette dat erbij. Inderdaad, This is the Life van Amy McDonald, die zou ook perfect bij In Mijn Valies kunnen, want die is ook daar geboren. Uiteraard, de naam die ik het meeste binnenkreeg, dat zag ik van ver natuurlijk aankomen. Sylvia, Sabrina, Bernard en nog een heleboel anderen die stelden deze voor. Simple Minds, dat is natuurlijk een op en top Schotse band. Ook bij die heb je af en toe wat ondertitels nodig als Jim Kerr helemaal voluit gaat. Welke ik precies in mijn valies ga steken, want je weet, ik heb maar plek voor vier Schotse nummers. Dat verneem je straks na 9 uur.

If You Had My Love, dat is echt zo'n zwoel plaatje dat perfect past bij zo'n warme zomeravond als deze. Straks krijg je van mij nog dat vrolijke Zoo Ooh Ooh van Shakira. Die gaat later dit jaar trouwens op een heel unieke locatie een concert geven. Het is echt heel mooi daar. Waar, dat vertel ik je zo, want ze komt eraan, die Shakira. Eerst krijg je nog deze 80s classic, Cock Robin, The Promise You Made, bij Joe.

Shakira die gaat op 28 november een heel speciaal optreden geven, namelijk aan de piramides van Gizeh in Egypte. Ja, dat is iets anders dan pakweg Forst Nationaal of het Koning Boudewijn Stadion. En nu de police bij Joe.

0: Welke plaats zou perfect passen bij de zonsondergang die er binnen een klein uurtje aankomt? Die vraag die ga ik straks weer bij jullie neerleggen. Eerst nog een nieuws van 9, er is Thomas van den Bergen.
1: Dankjewel, Jan Bosman. Trump heeft zijn stempel gedrukt op de NAVO-top. De slottekst is daar trouwens geschreven. De top die is voorbij. Opletten als je met het vliegtuig op reis gaat. Af en toe wat humor, hij probeert het toch. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Donald Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
2: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO. En dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5 is dat als één van de lidstaten wordt aangevallen, dan geldt dat als een aanval op alle lidstaten. En goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Dat is het slechte nieuws. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er dan weer goed nieuws. Het personeel van Eliza, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch aan het werk. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. De dagen nadien blijft het somberen met temperaturen boven de 30 graden.
3: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Morgen vanaf 10 uur op het strand van Westende.
4: Dit is Joe
3: met Stijn Smets.

Caroline House hier in de avond bij Joe. En die zal een klein beetje herleven in de muziek van de Rolling Stones, die Amy Winehouse. Want de Stones die brengen nu vrijdag een nieuw album uit. Foreign Tongues gaat dat heten. En op dat album zal een cover staan van een nummer van Amy Winehouse. Niet Rehab, dat je net hoorde, maar wel You Know I'm No Good. Benieuwd hoe dat klinkt met een Rolling Stones sausje erover. Vrijdag.

0: Aaron Blommaert, 8 augustus, dan geeft hij een optreden op Joe Paradise Beach. Let's go!
1: Yeah. De hitbestemming. Ladies
0: and gentlemen, this is your captain speaking. Yeah. En die hitbestemming is vandaag Schotland, een prachtig stukje van de UK. Ik ben er ooit eens doorheen getrokken en dan ook nog die Isle of Skye erbij. Ik denk dat ik in mijn leven nog nooit zoveel schapen heb gezien als toen, maar ik heb ook nog nooit zo slecht geslapen als toen, want de hele nacht... Geen oog dicht gedaan. Enfin, buiten schapen heeft Schotland ook nog goede muzikanten en 4 Schotse songs heb ik ondertussen in mijn valies gestoken. Maar er is er maar eentje die door de douane mag. Ze zijn streng daar en jullie zijn opnieuw de douaniers van dienst. Welke van deze 4 wil je straks nog eens graag horen hier bij Joe? Here comes the Texas met Charlene Spiteri als zangeres, een echte Schotse Summer Sun. Daar kun je op stemmen in de Joe-app. Of je gaat voor deze. When the Belfast child sings again. Die opperband uit Schotland, Simple Minds, Belfast Child, kun je voor stemmen. Dit is keuze nummer 3. Even de beentjes losgooien. The Proclaimers en 500 Miles komen ook uit Schotland. Dus die zitten bij in de valies. Maar mogen ze door de douane of niet? Dat ligt in jullie handen. Een van de beste zangeressen uit Schotland ooit. Annie Lennox. Ze deed het met Eurythmics, maar ze deed het uiteraard ook solo. En dus steek ik ze ook bij in mijn valies. Why kun je ook voor stemmen? Dus gaan jullie voor Texas, voor Simple Minds, voor The Proclaimers of voor Annie Lennox? De keuze is aan jullie.

0: Crystal Waters. Deze zomer heel veel te horen in de clubs op Ibiza. Want verschillende DJ's hebben tegelijkertijd nieuwe songs gemaakt met de vocalen van die Crystal Waters. Dus kijk, 35 jaar na die Gypsy Woman is ze gewoon helemaal back in business.
1: Let's go! De hitbestemming.
0: De hitbestemming was vandaag Schotland. Ik was op zoek naar 4 platen van Schotse artiesten die in mijn valies konden. Maar je weet, altijd mag er maar eentje door de douane en jullie bepalen welke dat ging worden. Op de laatste plaats, dat vind ik toch een beetje verrassend, is geëindigd Annie Lennox met Why, 12% van de stemmen. The Proclaimers stonden op 3 met 19% van de stemmen. I'm Gonna Be 500 Miles. Op nummer 2 stond Texas met Summer Sun. Dat betekent dat dit natuurlijk de nummer 1 was. Hij stond van aan het begin aan de leiding en heeft die leiding nooit meer afgestaan. En dus is dat de winnaar van de hitbestemming poll van vandaag. The Simple Minds en dat prachtige Belfast Child.

0: dat is heel wat. Simple Minds, 6 minuten en 37 seconden om precies te zijn. Dus die draaien we natuurlijk niet zo vaak. Vandaar dat ik heel veel hartjes binnenkreeg in de app. Simple Minds, Belfast Child.
1: Joe's Sunset Request.
0: Daar zijn we nu alweer aan, het Sunset Request. Dat is het, de plaat die ik zoek om bij de zonsopkomst. Ik ben even mijn draad kwijt. De plaat die ik zoek om bij mijn zonsondergang te laten draaien. Want de zon die heeft vandaag weer wat overuren gedraaid. Ze heeft de hele dag aan de staalblauwe hemel zitten shinen. Dus ja, de zon is ook moe en die houdt het zo meteen voor bekeken. Om 21:56 gaat ze onder om morgen vroeg weer te verschijnen. En die zonsondergang, die wil ik graag laten samengaan met de perfecte plaat om dan te draaien. Het Sunset Request dus. Welk muzikaal gevoel krijg jij bij zo'n zonsondergang? Laat het mij weten. Wat wil je horen om 21:56. Stuur uw suggesties maar door in de app.
1: Joe's Sunset Request.

R.E.M. en Losing My Religion. Als band mogen ze dan gestopt zijn ondertussen met concerten geven. Maar zanger Michael Stipe die doet nog wel steeds optredens. En afgelopen weekend heeft hij zo tijdens een van die solo-optredens nog een nummer van Elvis Presley gecoverd. Namelijk Suspicious Minds. Het was een heel rokerige, iets wat blues-achtige versie. En Michael Stipe die ziet er ondertussen uit als een soort kale versie van Sinterklaas. Met een lange baard. Eurythmics en Aretha Franklin nu bij Joe.

0: Pad blijft dat toch, hè? Billy Paul en Only the Strong Survive. Nog net iets meer dan 12 uur en dan openen we ons terras op Joe Paradise Beach in Westende. De opbouw die kun je trouwens al zien op onze Instagram-pagina. Dus als je zoals een keertje een sneak preview wil, dan kun je daar al eens gaan kijken hoe het er precies allemaal uitziet. Het ziet er, ik ga het gewoon al zeggen, het ziet er geweldig uit. Het is echt een heel mooi terras. Dus vanaf morgen vroeg 10 uur is iedereen welkom. We beginnen 's morgens altijd met een koffiemomentje. Dan hebben we heerlijke Italiaanse cannoli. Dat zijn zo van die Italiaanse gebakjes. Ik heb dat een paar jaar geleden op Sicilië leren kennen. En dat is echt zo verschrikkelijk lekker. Die cannoli die kun je dus vanaf dit jaar krijgen. Dat is nieuw. Niet nieuw, maar wegens succes verlengd zijn de bubble waffles in ons grote ijssalon. Vorig jaar vlogen die buiten. Nu, je kunt die zelf samenstellen zoals je wil. Met het ijs erbij dat je wil of de toppings die je wil. Maar we hebben er ook al een paar op voorhand samengesteld voor mensen met keuzestress. Zo is de Live in La Speculoca, de Mango No. 5, maar ook de Ice Berry. Dat is een bubble waffle met een bolletje frambozensorbet, dus lekker fris. En dan ook nog yoghurtijs met woudvruchten en daar dan bovenop verse aardbeien. En om het een beetje zoet af te maken, roze hagelslag. Vanaf morgen dus te krijgen in ons ijssalon op Joe Paradise Beach, de Ice Berry.
1: Good times, great music. Joe.

0: andere is het gewoon een heel leuk zomers nummertje. MC Michael G en DJ Sven, Holiday Rap.
1: Joe's Sunset Request.
0: 21 uur 56, dat is dus binnen ongeveer een minuutje. Dan gaat vandaag de zon onder. Ik was op zoek naar de perfecte plaat om daarbij te draaien. Het Sunset Request. Ik kreeg een hele leuke binnen, namelijk Don't Let the Sun Go Down on Me. Ja, it's all in the title. Van Elton John en George Michael. Twee keer kreeg ik die binnen. Zowel van Gunther uit Van Waar Was Gunther Aalst als Ella uit Erpenmeren. En het straffe is dat ik geen een van de twee kan bereiken. Ja, dat is de merde van phishingtelefoontjes. Iedereen ziet Brussel binnenkomen. Die denkt, oh, dat pak ik niet op. Want ze hebben voor mijn bankrekening geplunderd. Maar het zijn meestal wij gewoon. Maar goed, het was wel een leuke plaat. En een ideale plaat om te draaien bij de zonsondergang. Dus ik ga ze gewoon spelen.
1: Joe's Sunset Request.

0: En daarmee wuiven we de zon vandaag uit. Morgen vroeg om 5:40, dan is ze er weer opnieuw. En zo meteen is er ook een zonnetje. Namelijk Evi Hansen. Eerst nog een nieuws van 10, dat krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Opgelet met squishy dumplings, een stakingsaanzegging op de luchthaven van Charleroi. En oplet als je morgen naar de luchthaven van Zaventem rijdt. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het best weggooit. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Dat is het slechte nieuws dus. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op je werk bent. Voor Brussels Airport is er dan weer goed nieuws. Het personeel van Eliza, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk gewoon blijven doorwerken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven van Zaventem moet, want door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
3: Dit is Joe.
4: Met Evi Hansen.

toepasselijke titel om de laatste uurtjes van woensdag 8 juli in te gaan. Goedenavond, tot middernacht hou ik je gezelschap met goede muziek. We gaan ook dansen met Hanse en ik ben heel benieuwd wat jullie op dit uur nog uitspoken. Ben je aan het werk, zit je in de auto of vrachtwagen? Of luister je gewoon thuis naar Joe? Laat het weten via de Joe-app.

0: Relax, na 7 dagen werken, 3 jobs combineren en eindelijk tijd voor mezelf. Het is je gegund, Sandra. En Mia uit Wommelgem, die zit ook op haar terrasje. Ze zegt, ja, ik ben nu aan het genieten met een aperitiefje en ik geniet van de rust in huis, nu er eindelijk eens geen voetbal op tv is. Ja, bij mij thuis liepen mijn zonen een beetje rond te kijken, want ze wisten niet wat ze met hun avond gingen doen. Nu er is geen voetbal op tv is. Gelukkig is er Joe, dat zegt ook Kenny uit Aalst, want die begint net aan zijn shift. Die moet nog de hele nacht doorwerken, maar zegt hij, dat is niet zo erg, zolang Joe maar de hele nacht op de radio is. En dat komt helemaal in orde, Kenny. Ik sluit trouwens hier vanavond de deuren bij Joe, want vanaf morgen verhuizen we voor een maand, dat weten jullie natuurlijk al lang, naar Westende voor Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon van het land. Met live radio tussen 10 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. Dus kom zeker eens langs voor een lekker ijsje of een bubble wafel. Geen idee wat dat is, maar ik ga er zeker eentje proeven. En als het meevalt, waarschijnlijk nog meer ook. Straks krijg je hier op Joe nog muziek van Cici Peniston en Clouseau, Coldplay en Prince. Maar eerst deze Grand Dame, die trouwens op 31 juli op de Lokerse feesten staat. Ze is ondertussen 82 lentes jong, maar haar muziek is tijdloos.
1: Dit is Joe. Yeah.

Rain, ja, veel kinderen die vertrekken vandaag of zijn al op kamp vertrokken. Ik moet toegeven, ik was een echt kampmeisje, zou ik maar zeggen. Paardenkamp, ziekengaskamp, scoutskamp. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb nooit veel last gehad van heimwee. Mijn moeder daarentegen, die miste mij wel. En deze middag had mijn Joe-collega Anne van Elzen het er nog over. Dat het vaak de ouders zijn die hun kinderen missen. Natuurlijk ook de kinderen de ouders, maar vooral de ouders de kinderen. En nu de meeste kampen ook gsm's verboden hebben, hè, voor kinderen onder de 13 jaar, goede zaak. Maar nu is het voor veel ouders ook wel moeilijk om de controle los te laten. Dus wat moeten we dan doen? Brieven schrijven. Inderdaad, net zoals in de jaren 80. Maar wat schrijf je dan in zo'n brief? Wel, ik herinner mij dat ik als kind altijd heel veel brieven van het thuisfront kreeg. En ik ben dus gaan zoeken in de kelder daar straks, echt waar, tussen alle brieven. En ik heb een brief teruggevonden van mijn mama. Van 1988, toen was ik dus 10 jaar en ik was op kamp en zij heeft mij dus veel brieven geschreven. Ik ga er zo meteen misschien een stukje uit voorlezen. Dan kan ik misschien andere ouders inspireren wat ze moeten schrijven naar hun kind.

dat ook een hele goede plaat geweest voor Dansen met Hansen. Je weet wel het moment waarop jij tussen twee nummers mag kiezen en zo beslist hoe we de nacht indansen. Maar dat is dus voor straks. Want mijn collega Anne van Elzen had het deze middag over heimwee en kindjes die op kamp gaan. Nu, de meeste organisaties gsm's voor kinderen onder de 13 jaar verboden hebben, is er bij kinderen en ouders lichte paniek. Want hoe houden ze dan contact met elkaar? Want ze zijn natuurlijk zo gewend om elkaar snel te bellen of een berichtje te sturen. En wat schrijf je dan als moeder of vader naar je kind? Wel, ik heb een brief van mijn moeder teruggevonden uit 1988 en ik lees er even een stukje uit voor. Halle, 12 augustus 1988. Allerliefste Evie. Het is nu vrijdagavond. Deze morgen rond 9.30 uur zijn we vertrokken om Wim af te halen in Kinrooi. Ja, Wim, dat is mijn jongste broer. Wim heeft een heel plezierig kamp gehad, maar hij is heel moe. Er zijn ook verschillende zieken geweest. De dokter is zelfs moeten komen, maar vandaag was iedereen weer genezen. Op dit moment staat er reeds een tweede machine vuile kampwas te draaien en maar hopen dat we alles proper krijgen. En ze zegt ook nog, zondag verjaart Marieke, dat is mijn nichtje, en zij vraagt een cadeautje met een autootje. Ik ben dus een auto gaan kopen en ik ga die zondag afgeven. Enzovoort, enzovoort. En tenslotte natuurlijk veel liefs en heel veel kusjes. Tot vrijdag, mama. Ja, schoon. Hè? Dat is natuurlijk het voordeel van brieven schrijven en geen berichtjes. Je kan die dus 30, 40, 50, 60 jaar bijhouden. Maar wat ik mij afvraag, eigenlijk als ouder, je hoeft daar niet zo heel veel in te schrijven, gewoon wat er is gebeurd. Maar kreeg jij als kind veel brieven als je op kamp ging? Dat is nu eigenlijk mijn vraag aan jou, de Joe-luisteraar. Kreeg jij als kind veel brieven? En stuur jij nu ook nog brieven of kaartjes naar je kinderen of je kleinkinderen of je nichtjes of je neefjes? En als je dat doet, wat schrijf je dan? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Laat maar weten via de Joe-app. Hier Bruce Springsteen, die misschien wel een beetje heimwee heeft naar zijn thuisstad. The buzz is here in my hometown.

mevrouw Taylor Swift, want ze is getrouwd, hè, en Opalight. En grote kans dat er nu Swifties, namelijk fans van Taylor Swift, op kamp zijn. Want we hadden het er net over dat er heel veel kinderen op kamp vertrekken. GSM's zijn nu uit de boze, wat een goede zaak is, denk ik. Maar heel veel kinderen hebben heimwee. Heel veel ouders missen hun kinderen. Dus moeten er weer volop brieven worden geschreven, zoals in de jaren 90. Een berichtje, een appje, een sms'je, dat kan nu dus niet meer. Maar wat schrijf je dan naar je dochter, je kleindochter, je nichtje of je buurmeisje, vroeg ik jou. En ik kreeg hele fijne reacties, bijna allemaal van mama's. Aniek uit Assen die zegt, ja, ik verstopte bij mijn kindjes in de jaren 90 briefjes tussen hun kleding. Wel, dat deed ik ook altijd. En mijn mama deed dat ook. En ik doe dat soms nog. Soms stop ik een briefje zelfs in hun boekentas bij mijn zonen. En die zijn 16 en 17. En dan Tanja uit Kaprijke, die zegt, ja, als kind ging ik graag mee met de scouts. Maar ik ben een keer met de CM mee geweest, de ziekenkas. En ik wou zo snel mogelijk naar huis. Tranen met tuiten heb ik gehuild. Gelukkig kwam er elke dag een brief van mijn mama. Dat gaf me moed. Dus moeders, begin maar al te schrijven. En dan tenslotte, ja, Jess uit Westerlo, die zegt, ik kreeg nooit brieven. Iedereen kreeg brieven en daar zat ik dan zonder brief. Wel, Jess, ik vind dat oprecht heel erg en ik hoop dat ik je een beetje kan troosten met Clouseau.

Op deze woensdagavond 8 juli. Give me all your loving. Dat doen we zeker. En bij Joe geven we ook al onze liefde aan honden. Want op zondag 19 juli organiseert Joe opnieuw de leukste hondenwandeling op ons Joe Paradise Beach. Ja, je kan ofwel individueel gaan wandelen met je hond, maar je kan ook aansluiten bij een wandeling in groep. En die wandelingen die gebeuren samen met onder andere Jan Bosman en Anne van Elzen. Hoe tof is dat? En er is ook nog eens een fotoboot waar je samen met je hond een foto kan nemen. En je maakt ook nog eens kans om een Joe hondenmand of een drinkbak te winnen. Ik bedoel, hallo. Misschien sluit ik mij ook wel aan met mijn hond Zaza. Ja, misschien doe ik dat ook wel. Ja, en als het nu kriebelt om een berichtje te sturen met een foto, dan mag je dat zeker doen, hè. Ik snap dat helemaal, hè. Als je iets grappigs hebt meegemaakt of zo met je hond, of een hond hebt die een geweldig kunstje kan, laat het zeker weten via de Joe-app. Zou de zanger van Coldplay ook een hond hebben, vraag ik mij dan af. Enfin, A Sky Full of Stars, Coldplay.

Prince wil sterven voor jou en sommige baasjes zouden hun leven riskeren voor hun hond. Duidelijk veel hondenbaasjes op dit late uur. De Joe-app stroomt over van de grote, dikke, kleine en grappige honden. Cabron, Sito, Moon, Boef en Arthur, die luisteren ook mee. 19 juli kan je dus mee gaan wandelen met de leukste hondenwandeling bij Joe Paradise Beach in Westende. Here is Mark Anthony, You Sang to Me.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag ook zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. Intussen blijven de andere leiders van de NAVO-landen met een gemengd gevoel achter. Nadat Trump zo goed als de hele top naar zichzelf en de oorlog in Iran draaide. Ook onze premier Bart De Wever is verbaasd dat Trump zo uithaalt naar de NAVO en dat hij zich in de steek gelaten voelt.
2: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: Opvallende afwezigen in de slottekst van de NAVO, de precieze details van de volgende top. Een jaar geleden was al vastgelegd dat de Albanese hoofdstad Tirana gaststad zou zijn. Secretaris-generaal Mark Rutte blijft vaag en zegt dat de top wel degelijk in Albanië zal plaatsvinden, maar dat de exacte timing nog afgeklopt moet worden. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
3: Dit is Joe.
0: Met Evie Hansen.
3: En met George Michael, UB40, Ronan Keating en Mr. Big.

zijn cooking on three burners. En this girl and this girl, of ja, deze vrouw, die houdt je gezelschap tot middernacht. En ik heb gelukkig geen wijde broek bij Zara gekocht, want ik las net online dat daar al verschillende ongelukken mee zijn gebeurd. Ja, de broek heeft namelijk hele wijde pijpen, waardoor veel vrouwen met hun voeten in de broek blijven hangen, met een pijnlijke val tot gevolg. Het is ernstig. Op internet circuleren al tal van filmpjes van vrouwen die zijn gevallen. Een Ierse vrouw die belandde zelfs tijdelijk in een rolstoel door een ontwrichte knie. En een ander had een gescheurde teennagel. Enfin, eigenlijk is dat niet om mee te lachen, maar toch wel een beetje grappig. Van filmpjes van vrouwen die vallen en zo. Enfin.

En we gaan dansen met Hansen. Of moet ik eigenlijk zeggen, drama met Hansen. Drama op de dansvloer. Ja, want drama op de dansvloer, dat is het thema van de platen waar jij uit kan kiezen om straks met mij de nacht in te dansen. En ik heb gekozen voor twee echt hele goede nummers waarop je sowieso niet kan stilzitten. En daar mag je zo meteen op stemmen via de poll. Hier komt de eerste. Wat denk je van deze? Metal.

ontzettend elegante Sophie Alex Baxter werd in 2002 uitgeroepen tot het meest gedraaide nummer van Europa. En misschien wint hij vanavond wel Dansen met Hansen. Maar je kan natuurlijk ook nog altijd kiezen uit een ander nummer. Ik stel misschien deze voor.

0: 2000. Alcazar is trouwens een Zweedse popgroep. En de mosterd voor dit nummer haalden ze bij de disco-klassieker Spacer van Sheila B. Een soort van cover dus. Maar zeker een goede kandidaat voor Dansen met Hansen. En nu is het dus aan jou, hè. Stemmen kan via de Joe-app. En laat ook even weten welke leuke herinnering jij hebt aan deze nummers. De poll is open.
1: Dit is Joe.
2: Met Evie Hansen.

Prachtig nummer, hè? Alex Warren en Ordinary. Veel leuke reacties op de nummers waar je uit kan kiezen voor Dansen met Hans. Dat doet mij deugd dat jullie nog wakker zijn op dit late uur. Tom uit Mechelen die zegt over Murder on the Dance Floor. Ja, op onze trouwavond speelde de DJ dit onverwacht. Mijn vrouw en ik waren eigenlijk al doodop. Maar plots stond de hele familie weer op de dansvloer. Zelfs mijn schoonvader. En ook Caroline uit Antwerpen kiest voor Murder on the Dance Floor. Leuke clip, zegt ze. Een tekst waar je meerdere keren naar moet luisteren om echt te weten waar het over gaat. En gewoon een toffe song. Ah, dan zal ik eens een beetje beter luisteren naar die tekst. En dan ook stemmen voor Crying at the Discotheque. Sarah uit Zandhoven die zegt, mijn lief... Oh, dat is wel erg. Mijn lief had het diezelfde avond uitgemaakt. Ik was een beetje dronken en stond echt te huilen in de club. Toen zette de DJ Crying at the Discotheque op. En mijn vriendinnen sleurden me op de dansvloer en ik heb het verdriet er gewoon afgedanst. Hoe tof is dat? Koen uit Aalst kiest ook voor Crying at the Discotheque, want dit was het vaste afsluitnummer op onze skivakantie. Niemand kon nog recht staan, maar op de een of andere manier stond de hele chalet toch weer op de tafels. Ja, een moord of huilen op de dansvloer. Voorlopig gaat het gelijk op. Jij beslist op welk nummer we straks samen gaan dansen. En stemmen kan nog steeds via de Joe-app.

0: Everybody. In oktober komt hij naar ons landje om het goed te maken dat hij niet kon optreden. Deze zomer, Bryan Adams en Somebody. En misschien heb jij nu ook wel iemand nodig om gewoon even te dansen met Hansen. Want het is zover. We gaan dansen met Hansen, zodat we donderdag 9 juli goed kunnen inzetten. Je kon kiezen tussen twee dansnummers. Murder on the Dance Floor van de charmante Sophie Ellis Baxter. Of de gekke bende van Alcazar en Crying at the Discotheque. Het was super spannend, want het kwam letterlijk aan op twee stemmen. Maar die twee stemmen die waren wel voldoende om nog eens goed te blijten in de disco.
1: Dit is Joe Summer.

Mark Morrison. En we gaan richting middernacht. Woensdag 8 juli is bijna voorbij. En of het nu een leuke dag was of een minder leuke dag, het is weer voorbij. Je mag je zorgen even loslaten, want morgen is er een nieuwe dag met nieuwe kansen. Het wordt trouwens snikheet, dus zorg goed voor elkaar. Ik hoorde op het nieuws dat het sterftecijfer tijdens het weekend van de laatste hittegolf hoger lag dan tijdens de coronapiek. Zeker oudere mensen zijn kwetsbaar, dus check eens bij jouw ouders of grootouders. Maar ook je buren die wat ouder zijn. Hè? Of ze het koel kunnen houden en genoeg drinken en zo. Laten we goed voor elkaar zorgen, want er is al genoeg ellende in de wereld. Voilà. Is er iemand die je nu nog op de valreep vandaag een leuke boodschap wil geven? Misschien wil je de groeten doen aan een collega. Of is er iemand jarig? Of misschien wil je gewoon iemand een leuke boodschap vertellen. Alles is welkom. De leukste reacties lees ik voor. Hier is Bonnie Tyler.

Ik krijg hier hele fijne reacties. Jullie zijn nog wakker, dat is zo fijn om te horen. Caroline Voet die zegt, hey Evi, kan je misschien mijn collega Kelly de groetjes doen bij deze? Hi Kelly. En zeggen dat ze de tofste is. Ze zit nu juist naast me, dankjewel. Voilà, graag gedaan. En Sien die zegt van... Sien die zegt, hey Evi, graag wil ik even via deze weg laten weten dat ik super trots ben op mijn vrouw Brit en haar wil bedanken voor de goede zorgen. Jennifer uit Oostende die zegt, ik moet nog 4 uur werken in het ziekenhuis. Goed blijven drinken en mensen met dit hete weer, dat helpt ons ook als verpleging. En Steven uit Kortrijk die laat weten, dank je om me nog eens te herinneren dat ik langs moet gaan bij mijn ouders Evi. Ik stel dat altijd uit, maar morgen ga ik zeker langs. Dat is heel graag gedaan.

We'll get the blues for you. Een mooie om af te sluiten. Ja, ik knip hier zo meteen het licht uit. Maar je kan natuurlijk nog een hele nacht genieten van fijne muziek op Joe. En morgen om 10 uur zitten we dan met de voetjes in het zand van Westende met Joe Paradise Beach. Een druk dagje, want burgemeester Jean-Marie de Dekker die komt in de voormiddag langs bij Astrid rond 10:30. En s'avonds speelt dan Milk Inc. de pannen van het dak om 8 uur. Gevolgd door een DJ-set van onze collega Jarne Bonnet. Nog een hele fijne nacht. Zorg goed voor elkaar.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. De dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.